0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rotterdam-West is door het dolle, want Kaapverdië heeft op het WK voetbal met 5 geboren Rotterdammers in de basis gestunt door topland Uruguay op 2-2 te houden. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut, nadat ze ook al knap gelijk speelden tegen Spanje. Op de laatste speeldag moeten ze tegen Saoedi-Arabië. Veel bedrijven in Nederland willen dat er snel een strenger klimaatbeleid komt. Dat zorgt op korte termijn wel voor extra kosten, maar het geeft ook meer zekerheid op de lange termijn. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven wil wel dat strenge beleid, maar het liefst niet meteen om de kosten nu nog behapbaar te houden. In het noorden van Marokko is gisteren een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten een piloot en een passagier, allebei uit Frankrijk. Ze hebben het niet overleefd. Kort na opstijgen, vlakbij de Middellandse Zee, kon het toestel niet meer klimmen en stortte het neer. Het vliegtuig was onderweg naar Montpellier in Frankrijk. En illegale casino's krijgen alle ruimte om te adverteren op Instagram en Facebook, terwijl dat niet mag. De Telegraaf heeft de afgelopen maanden ruim 70.000 advertenties gezien. Slechts een handjevol werd verwijderd. De reclames roepen dat je alleen kan winnen, maar daar klopt helemaal niks van. De Waakhond sleept Meta voor de rechter. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: gewoon te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaithaal. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zit erop. In Zwitserland is een plan gemaakt voor de komende 2 maanden om tot een vredesdeal te komen. De rest van de week wordt er nog verder gepraat hoe dat moet gebeuren. Er komt ook een zogenaamde communicatielijn om incidenten in de straat van Hormuz te voorkomen. Er is in Nederland genoeg werk te vinden voor metselaars, blijkt uit een lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Volgens de Telegraaf kun je ook zo aan de slag als dierenartsassistent of verkoper van tweedehands spullen. Dat komt doordat vintage erg populair is, er veel gebouwd moet worden en mensen vaker een huisdier nemen. 2 mensen uit Frankrijk zijn overleden bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Het vliegtuig was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een geplande stop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Bij vertrek verloor het toestel plots hoogte en stortte neer. En de suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zorgt voor hoofdbrekens bij de bedenkers. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als het plan om de BTW op groente en fruit op 0 te krijgen. En dat is ook niet gelukt. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk te realiseren. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Uit een overzicht van het UWV blijkt dat er veel vraag is naar metselaars en voegers. Er wordt steeds meer gebouwd en dus is er ook meer personeel nodig. De Telegraaf zag op die lijst dat je ook snel aan het werk kan als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehandswinkel. Hergebruik van spullen is de laatste tijd erg populair. Het was onrustig in Colombia nadat de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen bekend werd. Mensen staken vlaggen in brand en vochten met de politie. Er werd ook met stenen gegooid. Een rechtse Trump-aanhanger lijkt de verkiezingen nipt te winnen. Het verschil met zijn tegenkandidaat is nog geen 250.000 stemmen. China heeft sancties ingesteld tegen ruim 40 Amerikaanse bedrijven. Daar mag per direct niets meer van worden gekocht. Amerikaanse bedrijven die een vestiging hebben in China vallen niet onder de nieuwe regels. Het is een reactie op een besluit in Washington om een aantal bedrijven uit China op een zwarte lijst te zetten. En in Sydney heeft de politie de grootste cocaïnevangst uit de geschiedenis van Australië gedaan. In een bunker in het westen van de stad werd bijna 3000 kilo van het spul gevonden. Het was goed verstopt in plastic bakken die begraven waren. Twee mannen die zijn opgepakt kunnen levenslang achter de tralies verdwijnen. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag veel zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.

0: van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam raakte jaar geleden betrokken bij een grote goudroof. Volgens het FD ging het om een beroemde roof op een vliegveld in Londen in de jaren 80. Een man probeerde omgerekend 70 miljoen euro wit te wassen via het Rotterdamse bedrijf. Dat moest het hele bedrag terugbetalen. Het OM hield de zaak jaren stil. De suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zou erg moeilijk worden. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als de BTW op groente en fruit afschaffen. Dat lukt ook niet. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk in te voeren. Moet mensen helpen om gezonder te leven. Twee mensen uit Frankrijk zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Een klein vliegtuigje was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een tussenstop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Kort na vertrek stortte het ineens neer. En het was feest in Rotterdam vannacht nadat Kaapverdië opnieuw stunt op het WK voetbal. Topland Uruguay werd knap op 2-2 gehouden. Bij Kaapverdië stonden 5 geboren Rotterdammers in de basis. Het is het tweede punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut. In hun eerste wedstrijd speelden ze al met 0-0 gelijk tegen Spanje. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag is de zon vaker te zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. En tot over het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
16: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
18: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
19: Fomar.
20: Wil je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

weer opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijs koffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
13: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
14: Kan het ook sneller?
13: Ondernemers pakken meteen door...
14: Ik voel dat doorpakken niet.
13: Ondernemers pakken...

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe krijgen nog steeds niet altijd de goede hulp, zegt de ombudsman. Zitten bijvoorbeeld lange tijd in een vervangend huis en horen niet wanneer hun eigen huis weer klaar is. Of er zijn fouten gemaakt bij het herstel en klachten vinden geen gehoor. Bier wordt straks duurder door de suikertax die het kabinet wil invoeren, meldt de Telegraaf. Niet doordat er suiker in zit, maar omdat de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank en die gaat hard omhoog. Een liter fles cola zou een kwartje duurder worden, bier een euro per kratje. Er was vanochtend vroeg even geen vliegverkeer boven Moskou. Had te maken met een heleboel drones die op weg waren vanuit Oekraïne. Zijn er tientallen neergehaald, zegt de burgemeester. Inmiddels is het vliegverkeer weer opgestart. Een paar dagen geleden werd nog een olieraffinaderij in Moskou door drones geraakt. En er heeft eindelijk een ploeg gewonnen in groep G op het WK voetbal. Egypte versloeg Nieuw-Zeeland met 3-1. Egypte won nog nooit een wedstrijd op een WK en staat nu bovenaan in de groep met 4 punten. Tot nu toe eindigden alle wedstrijden in een gelijkspel. Vannacht bleef België tegen Iran steken op 0-0. Voor een zonnig en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
6: Er staan al best wel wat files met flinke vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven door een ongeluk tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 6 kilometer file, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Half uur vertraging ook op de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam, 6 kilometer file. A27, Breda richting Gorkum, is dicht tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. Tot 17 juli moet het verkeer omrijden via Den Bosch. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum een half uur vertraging, nu al 7 kilometer file. A59, Zonzeel richting Den Bosch, ook alweer een file door een kapotte vrachtwagen. Dus afrit Dussen en afrit Heusden, 20 minuten erbij. En de rechterrijstrook, die is dicht.
4: 200% duur Holland.

0: Er zijn van die platen die de zomer met zich meebrengen. En er zijn van die platen die altijd goed blijven. Als je twee dingen combineert, dan kom je uit op deze plaat. Recht uit het hart. Splitsing. En daarvoor Donnie en Sedda. Waar blijf je nou? Nou, ik ben er gewoon, hoor.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen, welkom. 22 juni. De langste dag van het jaar is geweest gisteren. Ja, het was een warme dag, hè. Hallo. Er zijn grenzen. Maar goed, het is weer voorbij. En vandaag ook een redelijke dag. Vandaag ook regenwouddag. En in combinatie daarmee is er ook een zeldzame woestijnplant die weer te bezichtigen is in de Hortus Botanicus Amsterdam. Ja, het is de... Nou, daar gaan we, hoor. Het is de Welwitschia mirabilis. Oftewel de tweeblaark kanidoot. Bent u er nog? Ja, het is een bijzondere woestijnplant. Overleeft alles. Na 14 jaar is hij weer te bezichtigen. Wat aan de hand was, dat weet ik niet. Precies, even opgelapt. Had u er geen zin in. Hey, we gaan samen wakker worden met 200% puur Hollands. Berg Olivia Hazes heb ik voor je. Ik struikelde bijna over. En

0: Verder, Olivia, wat blijft er nog over hun nieuwe single in de top 30 terug te vinden van de Radio Noordzee. Die hoor je trouwens elke zaterdag en zondag, hè? Zaterdag tussen 2 en 4 en zondagochtend tussen 10 en 12. Leuk om dat te horen met Luc van der Braak. Zeg, deze week ochtendkoffie met veel artiesten, hoor. We hebben bijvoorbeeld Bibi Espina morgen in de uitzending. Corrie Konings, komende woensdag. Dennis van Dam, die komt donderdag vertellen over zijn nieuwe single Lekker Ding. En Mike Kanders, die hoor je vrijdag. En deze ochtend gaan we Mick Harren, althans niet Mick bellen, maar Emma Lacroix. En ze hebben een nieuwe single uitgebracht samen. En Emma is de dochter van Henny Huisman. Wist je dat? Nou, laat deze ochtend meer erover. En dan nu, André Hazes.
1: Met mijn handen in mijn haar denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: Jaap Reesema hoor je. En nu wij niet meer praten bij Noordzee. Zeg, zometeen hebben we weer ruimte voor jouw nederpoppepper. En mocht je voor de eerste naar Noordzee luisteren, nou, hartelijk welkom, dat ten eerste. Hè? Hier is mijn visitekaartje. Ja, Silvan staat er op Silvans toe. Zometeen de nederpoppepper. Dat is een oppepper die je kunt gebruiken deze ochtend. Deze maandagochtend. Welke plaat mag dat zijn? Kies maar uit. Geef hem door via radionoordzee.nl. Dus, trouwens, we zijn bezig met een app, hè? Er komt een app aan binnenkort. Mag ik al vertellen? Ja, daar zijn we trots op. Nog eventjes volhouden, dan komt de app binnenkort. En dan is het allemaal veel makkelijker om ons ook berichten te sturen. Maar gewoon even via radionoordzee.nl. Geef door, wat is jouw nederpop-apper? Oké? Okay?
1: Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
2: Ik heb mijn hoofd vol.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Noordzee. Met zometeen Maxime en Franklin Brown komt eraan. En ook de Amsterdamse Zomer. En hun liedje Maak Me Nou Niet Gek. Radio Noordzee. Zometeen.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren!
3: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
17: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
16: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
18: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
19: Fomar, voor de markt.
1: Oranje fans opgelet,

0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De ombudsman heeft nog steeds kritiek op de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden. Mensen moeten lang wachten op hulp of zitten in onzekerheid. De Tweede Kamer moet er beter op toezien, vindt de ombudsman. De Tweede Kamer krijgt vanmiddag 120.000 kaartjes als noodkreet om honderden kinderen een verblijfsvergunning te geven. Kerkasiel Kampen zit erachter. Ze geven al bijna 2 jaar asiel in een kerk aan een familie uit Oezbekistan. En een explosie vannacht in Qatar in een industriegebied waar de grootste LNG-fabriek ter wereld staat. 18 mensen worden vermist en er zijn tientallen gewonden. De explosie gebeurde toen een fabriek werd opgestart na de Iran-oorlog. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen, met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het is weer een doorsnee maandagochtendspits met veel vertraging in Noord-Brabant. Vooral op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende 6 kilometer file. Er was een ongeluk, maar de weg is gelukkig vrij. De A27 daarentegen is helemaal dicht richting Gorkum vanuit Breda. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat het stil over 8 kilometer. Door werkzaamheden tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli de weg afgesloten. A50 Oss richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum 11 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk met 3 auto's en een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden via de A15 en de A325. De zuidkant van Arnhem. De A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waspik en Afrit Heusden 9 kilometer file. Half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen.

0: Amsterdamse zomer in met Samba Welt en Maak Me Nou Niet Gek.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ferdinand had weten dat hij vandaag moet bestraten, een tuintje. En hij heeft een foto gestuurd. Nou, dat ziet er goed uit. Je bent al lekker aan het glad trekken van het zand. Dat is het belangrijkste, toch? Het glad trekken van het zand. Als dat zand niet goed ligt, dan wordt het niks, toch, met het bestraten. Nou, heel veel succes, Ferdinand. Dat doet hij allemaal in de Sint-Michiel-Gestel, oftewel Gestel, zoals ze in Brabant mooi zeggen. Kan jij voor mij Guus Meeuwis draaien? Natuurlijk.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

een beetje door heel Nederland rijd, en dat doe ik regelmatig, dan zie ik ook posters hangen van optredens, concerten, openluchtplekken waar dan opgetreden wordt. En daar zie je eigenlijk op elke poster wel Russo staan. Die is hartstikke druk, joh. Die is bijna niet meer thuis, volgens mij. Die gaat lekker. Russo hoorde je en Emma Heesters en Liefdesverdriet. Zometeen voor je mal, een nacht als deze. En nu tijd voor de vrouw die 2 weken geleden de lunch presenteerde hier bij Noordzee. Was een bijzondere week. Ik heb het over Willeke Alberti. Je hoort haar nu hier bij Noordzee samen met haar vader Willy. Dit is De Glimlach van een Kind.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram. €3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor 288 euro. Mediamarkt.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wie in de bouw aan het werk wil, hoeft zich geen zorgen te maken, blijkt uit een nieuwe lijst van kansrijke beroepen van het UWV. Moeten veel huizen worden gebouwd, elektriciteitsnet wordt uitgebreid en er is veel onderhoud aan bruggen en wegen nodig. Daarom is er voorlopig werk zat voor metselaars en wegenbouwmachinisten. De overheid heeft nog steeds niet geleerd van eerdere fouten bij de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen vinden geen gehoor of zitten lange tijd in onzekerheid. Hij vraagt de Tweede Kamer om het beter te controleren. In Qatar is een explosie geweest bij een fabriek die was beschadigd tijdens de Iran-oorlog en weer werd opgestart. Het is op het terrein waar de grootste LNG-installatie ter wereld staat. Getuigen zagen enorme steekvlammen, er zijn tientallen gewonden en 18 mensen worden vermist. En vanmiddag worden 120.000 kaartjes met twee postkoetsen afgeleverd bij de Tweede Kamer. Het is een noodkreet van kerkasiel Kampen om ruim 400 kinderen een verblijfsvergunning te geven. De organisatie geeft al 2 jaar asiel in een kerk aan een Oezbeekse familie. Er is vanmiddag ook een manifestatie in Den Haag. Voor een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En tot over het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
11: De meeste vertraging wordt veroorzaakt door files in het zuiden des lands. Werkzaamheden veroorzaken veel extra vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. De A44 is namelijk dicht voor langere tijd tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep op de A4. 25 kilometer file, de vertraging is meer dan 3 kwartier. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file, half uur vertraging. Ook door de werkzaamheden op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 10 kilometer file. De weg is dicht en verkeer kan omrijden via de A16, maar ook via de A2 natuurlijk. Op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Hetere 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. A59 Zonzeel richting Den Bosch, nog steeds door een kapotte vrachtwagen. 12 kilometer file tussen knooppunt Hooipolder en afrit Heusden. 3 kwartier vertraging.
9: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

hoorde je. En jong en dom. Ja, ze hebben allemaal geweest, toch? Dat is toch zo? Als je soms terugkijkt op dingen die je hebt gedaan in je leven. Och, och, och. Ik wil een boek over schrijven. Zo dadelijk voor je muziek van Paul de Leeuw. En ook Ferry de Lid komt eraan. De Check en Paco in Monaco. Vandaag qua voetbal. Wat gebeurt er allemaal in groep J? Nou, Argentinië speelt tegen Oostenrijk. En dat is om 7 uur vanavond. En om 11 uur vanavond Frankrijk tegen Irak in groep I. Ja, dat zijn de wedstrijden die een beetje te doen zijn qua tijden nog. Wat een rare

goed nieuws. Want volgende week dinsdag gaan wij hier bij Noordzee de dag vieren van het Nederlandse lied. Het Nederlandstalige lied. En dat wordt een groot feest met heel veel artiesten en optredens erbij. En je kan er ook bij zijn, hè? Check eventjes radionoordzee.nl, geef je op. En wellicht zit jij gewoon in de studio hier en mag je de feestvreugde van dichtbij meemaken. En al die artiesten ook. Dus check eventjes radionoordzee.nl. Volgende week dinsdag, groot feest.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John West en Lange Frans. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Profiteer nu met Clubcar Wij van wel 35% korting op CETA Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfs

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Ja,

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
2: Sneller!
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog altijd veel gedoe voor slechtzienden om iets online te kopen, meldt de NOS. Uit onderzoek blijkt dat maar 2 grote online shops alles op orde hebben. Bijvoorbeeld dat er tekst wordt voorgelezen. In de bouw, bij de dierenarts of in een tweedehands winkel is voorlopig genoeg werk te vinden volgens het UWV. Deze banen staan dan ook op hun nieuwe lijst van kansrijke beroepen. En het blijft lastig voor mensen in het noorden om hun aardbevingsschadeherstel te krijgen. Volgens de ombudsman heeft de overheid nog steeds niet geleerd van eerdere fouten en zitten mensen te lang in onzekerheid. Dan het weer van Weer Online. Droog en zonnig vandaag, alleen in het noorden wat meer bewolking. Het wordt daar zo'n 21 graden, maar in Brabant en Limburg 29 tot 32 graden.
4: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
6: Het is een vrij drukke spits met veel bijzonderheden op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Door een ongeluk 3 kwartier vertraging tussen Knopend Hoevelaak en Barneveld. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door de afsluiting van de A44 richting Amsterdam bij Wassenaar. Langdurig door werkzaamheden staat het op de A4 helemaal vast. Vanuit Rotterdam naar Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli. Daarom 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door een ongeluk 5 kilometer file bij Afrit Numansdorp. De weg is weer vrij. Kapotte vrachtwagen nog steeds op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. 11 kilometer file tussen Waspik en Afrit Heusden. Op de N57 Middelburg Rotterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Hellevoetsluis en Afrit Brielen. De weg is weer vrij.

0: samen met Hanne mee en ik ben niet meer bang. Ook niet in het donker, schijnt.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Deze ochtend drinken wij een bakje koffie met, dames en heren, Emma Lacroix. Emma! Goedemorgen, hallo.
2: Goedemorgen, wat heb jij een goede stem.
0: Oh, nou jij ook. Jij moet gaan zingen.
2: Ja.
0: Goedemorgen. Ben je goed door de nacht gekomen, Emma?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, snurkje, of niet?
2: Zeker. Nee, ik niet, mijn man wel.
0: Ja, erger. Wij mannen kunnen dat heel goed. Dat is waar. Maar goed, daar bellen we niet voor. Emma, goedemorgen. Leuk om elkaar te spreken. Want ja, ik bel jij niet zomaar. Er is iets leuks aan de hand. Jij bent samen met iemand het diepe ingedoken weer. En een leuke single uitgebracht. Rijk heet de plaat. Met wie heb je dat opgenomen?
2: Ik heb de single opgenomen samen met zanger Mick Harre.
0: Ja.
2: Dat is inmiddels ook een hele goede vriend.
0: Kijk, oh. En weet je man ervan?
2: Ja, die weet ervan hoor. Okay. Die kunnen het ook heel goed met elkaar vinden.
0: Goed om te horen. Zeg Emma, ja, mensen hebben het natuurlijk heel vaak over. Misschien word je er wel een beetje moe van. Maar ja, goed, jij bent nou eenmaal de kleindochter van Henny Huisman, hè?
2: Ja, mijn opa, ja. Henny Huisman.
0: Ja, hoe vind je dat? Vind je dat niet vervelend?
2: Ik vind het niet vervelend, want eigenlijk hebben mensen een hele positieve associatie met hem.
0: Ja, maar ik bedoel meer dat je altijd de kleindochter bent van, dat bedoel ik meer.
2: Nee hoor, ik ben trots op mijn opa en dat hoort erbij.
0: Ja. Vroeger was ik geluidsman. Ik heb veel met jouw opa gewerkt.
2: Echt waar? Wat leuk.
0: Voor de surprise show. En dan gingen we overal heen. Het was echt fantastisch. Een hele aardige manier is het. Heel aardige vindt. Maar goed.
2: Wel hè.
0: Nu heb jij met Mick Harren een plaat opgenomen over Rijk. Nou heb ik naar die tekst zitten luisteren. En ik denk van ja, eigenlijk ben jij een beetje een golddigger. In de plaat dan, hè?
2: Maar geen materialistische golddigger.
0: Nee, want je wordt opgehaald door Mick in zijn cabrio. En...
2: Ja, in de videoclip inderdaad. Maar als je naar de tekst luistert, dan zal je horen dat geld niet gelukkig maakt. En dat eigenlijk het allerbelangrijkste, je vrienden en je familie en alle mensen om je heen, dat het belangrijkste is.
0: Wat een mooie boodschap eigenlijk, hè?
2: Ja, maar dat is ook echt zo.
0: Ja, en het is een bijzondere plaat voor jou, want jij hebt deze zelf geschreven, hè? Hoe moeilijk was dat?
2: Dat was eigenlijk helemaal niet moeilijk, omdat ik het een beetje op mezelf heb betrokken.
0: Ja.
2: Ik heb een leuk gezin en een gezellige familie.
0: Ja.
2: En daar gaat het eigenlijk over. Nou. En gezond en gelukkig.
0: Nou, dan ben je een rijke vrouw, Emma. Ik wens je een hele fijne zomer. Emma Lacroix met Mick Harren nu op de radio met zijn nieuwe single Rijk. Dank voor je tijd, hè.
2: Bedankt.

laat ga je nog wel vaker horen, gok ik zo. Jan Smit zometeen en samen, en ook Jeroen van de Boom. Betekent is, hoor je, eerst een prachtige duet tussen René Vroger en Waylon bij Noordzee. Hoe de liefde gaat.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
4: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en

0: pakket op hotbad.com.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Veel slechtzienden kunnen nog steeds niet makkelijk online iets bestellen of vinden. Het gaat wel beter, maar lang niet overal, blijkt volgens de NOS uit onderzoek. Sinds een jaar is er een Europese wet die bedrijven verplicht hun webshop beter te maken voor slechtzienden. Maar iets simpels als tekst voor laten lezen hebben veel sites niet. Genoeg werk de komende jaren als je in een winkel voor tweedehands kleding wil werken of als dierenartsassistent. Dat blijkt uit de kansrijke beroepenlijst van het UWV. Er worden steeds meer vintage winkels geopend en sinds corona hebben meer mensen huisdieren. Daarom is er ook in die branche werk zat voorlopig. Afgelopen nacht zijn in Oekraïne weer veel Russische aanvallen geweest. In een stad in het noordoosten kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een jongen, zijn vader en zijn oma. Ook werden vrachtschepen aangevallen. Op een Turks schip kwam een bemanningslid om het leven. En de overheid heeft nauwelijks geleerd van eerdere fouten bij hulp aan het aardbevingsgebied in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen moeten nog steeds lang wachten op hulp, klachten worden niet gehoord en de regels zijn ingewikkeld. De ombudsman vindt dat de Tweede Kamer er meer bovenop moet zitten. Voor een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
7: Er zijn veel files met veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 10 kilometer stilstaan tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden via Utrecht. Op de A4 Rotterdam Amsterdam. 26 kilometer stilstaan tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Dat komt door werkzaamheden aan de A44. Die is dicht vanaf afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A27 Breda richting Gorkum. Een half uur vertraging tussen Hank en Knoppen de Gorkum. De weg is daar dicht tot 17 juli. En verkeer rijdt om via de A16 en de A2. Op de A50 Arnhem richting Os staat een file bij Renkum van 5 kilometer. Op de N208 Sassenheim Haarlem tussen Lisse en de N207 3 kilometer stilstaand verkeer.
5: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: mijn dag.
1: Zo heet de plaat.
2: Echt hartstikke lachen.
1: Ach, doe eens rustig, joh.
3: De Radio Noordzee, ochtendshow. Met Sylvain Stoet.
1: Ja, welkom, maandagochtend 22 juli. Dit is de ochtendshow van Noordzee. En ja, vandaag, bijzondere dag, regenwouddag is het vandaag. Zo is ook de zeldzame woestijnplant, die is weer in de Hortus Botanicus Amsterdam te bezichtigen. Sinds 14 jaar. Ik schreef het tussenuit geweest, hij heeft even een sabbaticaltje getrokken. Hè? Hij is weer te zien. Vandaag qua voetbal Argentinië tegen Oostenrijk in groep J om 7 uur vanavond. En Frankrijk speelt tegen Irak om 11 uur vanavond. Dat zal er heftig aan toe zijn, gok ik zo. Zometeen een prachtige toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij. Het is een hele grappige plaat, ga ik je zometeen laten horen, oké? Okay? Ja.

0: hard op de achterbank.
1: Och, achterbank. Heb ik mooie herinneringen aan. Maar goed, dat gaat misschien voor de radio te ver. Tessa June hoorde je bij Noordzee en de achterbank. Zometeen Miss Montreal en ook Wolter Kroes zijn zomerplaat. Roet du Soleil, die hoor je zometeen.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
1: En dan nu tijd voor de Hollandse Meestergalerij. Platen die we niet willen vergeten. Ze komen allemaal uit de top 40. Hebben allemaal een keer notering gehad. Zo ook deze plaat. En ja, hij is van André van Duin. Hij heeft natuurlijk heel veel serieuze liedjes gezongen. Maar ook heel veel grappige liedjes. En deze ben je misschien een beetje vergeten. Het is namelijk De Buurt Super. Luister vooral naar de tekst. Veel plezier.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
3: De Buurt Super.
4: Goedemorgen.
5: Goedemiddag.
4: Het zit zo, ik ben een klant.
5: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
5: Een klant, wat interessant.
4: Goedemorgen.
5: Goedemiddag.
4: Wat heeft u hier zo al?
5: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
5: We verkopen hier geen bal.
4: Goedemorgen.
5: Goedemiddag.
4: Maar wat heeft u hier dan wel?
5: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
5: Ik heb alleen een winkelbel.
4: Goedemorgen.
5: Goedemiddag.
4: Nou, dan ga ik dan maar weer.
5: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
5: Tot de volgende keer.
3: De Buurtsuper.
4: Goedemorgen.
5: Goedemiddag.
4: Ik ben een klant. Heeft u kip?
5: Kip?
4: Ja.
5: Wat voor kip?
4: Oh, gewoon kip.
5: Ja, maar een hele kip. Een halve kip. Een kip in het balletje. Een kip uit het balletje. Een kip met een oorlogsverleden. Wat voor kip?
4: Een kip met een oorlogsverleden?
5: Ja, dat is weer nieuw.
4: Oh, nou doet u die dan maar.
5: Die hebben we niet.
4: Wat heeft u dan voor kip?
5: We hebben helemaal geen kip.
4: Oh ja. Goedemorgen.
5: Goedemiddag.
4: Dat zit zo, ik ben een klant.
5: Oh, goedemorgen.
4: Goedemiddag.
5: Een klant, wat interessant.
4: Goedemorgen.
5: Goedemiddag.
4: Wat heeft u hier zo al?
5: Wat? Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
5: We verkopen hier geen bal.
4: Goedemorgen.
5: Goedemiddag.
4: Maar wat heeft u hier dan wel?
5: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
5: Ik heb alleen een winkelbel.
4: Goedemorgen.
5: Goedemiddag.
4: Nou, dan ga ik dan maar weer.
5: Ja, goedemorgen.
4: Goedemiddag.
5: Tot de volgende keer.
3: De Buurt Super.
4: Goedemorgen.
5: Goedemiddag.
4: Ik ben een klant. Heeft u dipsaus?
5: Dipsaus?
4: Ja.
5: Wat voor dipsaus?
4: Oh, gewoon dipsaus.
5: Ja, maar dip chili saus, dip Hawaii saus, dip met ons mee

0: klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zoal?
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.

aardige vrouw, prachtige stem. Miss Montreal van Hans hoorde je hier met platen hier, ook zo heet de plaat. En daarvoor de Hollandse Meestergalerij met daarin vandaag de buurtsuper. Goedemorgen, goedemiddag. Leuke platen, André Verduin hoorde je bij Radio Noordzee. 200% buurhollands. En dat hij kan zingen wisten we al, maar wist je ook dat hij heel goed kan drummen, deze Wolter Kroes. Ja, dat is een hobby van hem.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
11: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
12: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Odido. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Leden van het nieuwe kabinet hebben de afgelopen maanden voor tienduizenden euro's aan trainingen gedaan, meldt RTL. Nieuwkomers, zoals minister Buchholz, kregen mediatraining, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. In Oekraïne zijn meerdere doden gevallen door Russische aanvallen. In een stad in het noordoosten kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Ook werden vrachtschepen aangevallen. Een Egyptisch bemanningslid kwam om het leven. Een groot feest in Rotterdam vannacht na het gelijkspel van Kaapverdië tegen Uruguay op het WK. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap. Er spelen ook veel Rotterdammers in het elftal. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig, alleen in het noorden hangt er wat meer bewolking. Daar wordt het zo'n 21 graden. In Brabant en Limburg een stuk warmer, 29 tot 32 graden.
19: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
20: De A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden via Utrecht gaat sneller. A4 Rotterdam Amsterdam, 23 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Roelof Arendsveen. Veel vertraging omdat de A44 dicht is tussen afrit Noordwijk, Hout en knooppunt Burgerveen. Tot 1 juli is dat. De A27 Breda richting Gorkum staat het stil tussen Hank, de brug bij Hank en knooppunt Gorkum, 8 kilometer. Door werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht tot 17 juli. Op de A50 Os Arnhem daardoor veel omrijders tussen Ravenstein en knooppunt Valburg, 12 kilometer file.

De plaat niet voor één keer. Gerard Joling hoorde je hier bij Radio Noordzee. Volgende week dinsdag, de dag van de Nederlandstalige muziek, waarin heel veel artiesten langskomen. En jij kunt er ook bij zijn. Wil je een studiobezoekje meemaken? Dat kan, hè? Vul je naam in op radionoordzee.nl en wellicht kunnen we elkaar eens handschudden op die dag. Check eventjes radionoordzee.nl.

Keizer Benoordzee, leuke plaat. En ook een heel mooi boek heeft hij uitgebracht, plus een luisterboek. Als je van lezen houdt, gewoon naar zijn stem luisteren. Simon Keizer hoort hier bij Noordzee. Zometeen is zij weer terug van vakantie. 2 weken. Het leek wel 3 maanden. Dames en heren, Marleen Zouwbala. Het publiek ging al klappen. Dat is mooi, hè? Veel plezier met haar. En morgen om 7 uur spreek je weer. Hier is Nielsen bij Noordzee. Waarom hangt er een druppel aan zijn neus? Het is

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Oh-oh.
9: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speelbewust 18+.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Leden van het nieuwe kabinet hebben voor veel geld allerlei trainingen gedaan, meldt RTL. Kostte gemiddeld 4000 euro per minister of staatssecretaris. Ze kregen vooral mediatraining, maar ook debat- en taaltraining. En het waren niet alleen de nieuwkomers, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. Twee gewonden bij een steekpartij vanochtend bij een asielboot in Zaandam. Ze moesten naar het ziekenhuis, meldt NH Nieuws. Er is een verdachte opgepakt. Ook in Zaandam zag een voorbijganger iemand op straat die gewond was, kort na een melding over een schietpartij. Er wordt nog gezocht naar een verdachte, een jongen van 15. Tankers

0: tot 32 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

wat een mooi begin hè, van deze maandag 22 juni. Van harte welkom, een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier. Een nieuwe week, dus een nieuwe Radio Noordzee-ster deze hele week. En ook een nieuwe link van Marleen. Die hoor je in het tweede uur zo meteen. Een plaat. Deze hele week platen die allemaal iets met elkaar te maken hebben. Een link met elkaar hebben. Die is deze week om te huilen. Meer ga ik er nog niet over zeggen. Dan is het vandaag 22 juni. En omdat we natuurlijk midden in dat WK-gevoel zitten, wil ik je dit feitje nog even meegeven. Dat in 1986, tijdens de FIFA World Cup in Mexico, de Argentijnse voetballer, je kent hem wel, Diego Maradona, daar in die wedstrijd tegen Engeland de Hand of God goal maakte. Dat was in de kwartfinale. Ja, was het nou een handsbal of was het geen handsbal? Nou, hij heeft volgens mij later wel toegegeven dat het eigenlijk wel een handsbal was. Nou goed, anyway. Kijken we even naar de beroemde buitenlandse sterren, dan kunnen we vandaag feliciteren Meryl Streep, die fantastische Amerikaanse actrice, en Cyndi Lauper, die zangeres die vooral hits scoorde in de jaren 80 en 90. En er is ook een Nederlandse topper jarig, en dat is niemand minder dan Jeroen van der Boom. 54 jaar. En ik denk dat hij vandaag nog steeds aan het bijkomen is van de toppersconcerten van afgelopen weekend. Getiteld The Summer is a Magic. Nou, dat mag ook wel, hè, met dat lekkere weer van de afgelopen dagen. Een lekker nummer van Jeroen van der Boom. Zonder de toppers, maar gewoon helemaal lekker solo. Jij bent zo.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Een groep mensen heeft zondagavond gedemonstreerd bij het theater waar Thijs Reumer met een voorstelling op het podium stond. De Telegraaf schrijft dat er mensen stonden die bordjes vasthielden met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Thijs werd in 2023 veroordeeld voor online misbruik van minderjarige meisjes. Vorige week werd bekend dat de acteur weer op de planken staat met de voorstelling Een vorm van eenzaamheid. Daarin reflecteert hij op zijn veroordeling en de periode daarna. De afgelopen dagen klonk van verschillende kanten kritiek op de voorstelling. De Telegraaf schreef al dat de Amsterdamse locatie waar Thijs speelt het mikpunt van bedreigingen was. En dan leuk nieuws van Lara Kassan. Die heeft afgelopen weekend een bijzondere dag beleefd. De dochter van Hans Kassan is getrouwd in het zonnige Marbella met haar grote liefde Kian. De bruiloft vond plaats in een romantische setting in de berg.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:45 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. 200%

Dat zou toch mooi zijn, hè? Als je kon toveren dat alle mensen van elkaar houden, dan ziet de wereld er toch heel anders uit. Straks een nieuwe Radio Noordzeester. Iemand die wij echt allemaal kennen. You hate him or you love him. Het is een krullenbol. Straks hoor je wie het is. En kijken we een beetje naar zijn geschiedenis, zijn jeugd, zijn leven. En alles wat er over hem te vertellen valt. Maar we gaan natuurlijk ook muziek van hem draaien. Want het is wel een Nederlandstalige artiest waar je gewoon niet omheen kunt. Straks ook die knoepert van een hit voor Juste de Wild natuurlijk. Vorige week nog te horen als lunchpresentator achter deze microfoon. Ook een nieuwe single heeft uitgebracht. Dat is niemand minder dan Romy Montero. Het is pas een maandje uit, die plaats. En heeft nu al ruim 70.000 streams, moet ik zeggen. En dat is deze Leven Lang.

Justin de Wild natuurlijk. Bijna 10:30. Zometeen ooit een blonde krullenbol. Maar nou, die haardos is inmiddels iets geslonken. Maar de Radio Noordzeester is nog steeds en al die jaren druk bezig op verschillende fronten. Ook een radiocollega van mij trouwens. Nou, misschien weet je nu ondertussen al wel wie het is. Maar eerst gaan we eens eventjes naar deze luisteren. Deze is namelijk voor mij. En natuurlijk ook een klein beetje voor jou. In ieder geval van Suzanne en Freek.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller!
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Radio Noordzeester van de Week.
1: Hoog tijd voor de Radio Noordzeester van de Week. Want het is een nieuwe week en dus ook een nieuwe ster. Dat is altijd een artiest die zijn of haar sporen in de Nederlandstalige popmuziek ruimschoots verdiend heeft. Zo ook deze Radio Noordzeester. Die luistert naar de naam Cornelis Willem Heukerot. Nou, wij kennen hem natuurlijk als Gordon, hè, geboren op 6 juli 1968. Gordon die groeit op in een heel groot gezin. Hij is de jongste van 8 kinderen, heeft 5 zusjes en dus nog 2 oudere broers. En hij bracht zijn jeugd door in Floradorp. Dat is een wijk in Amsterdam-Noord. En het verhaal van Gordon, wat hij deed voordat hij doorbrak als zanger, ja, dat is misschien wel bekend, hè. Hij verkocht damesondergoed op de markt. En hij deed eigenlijk ook mee aan verschillende talentenshows. Want dat vond hij leuk, hij vond zingen leuk. Veronica Sterrenjacht bijvoorbeeld, hè. Het Nationaal Songfestival heeft hij ook nog gedaan. Hij heeft altijd wel een liefde gehad voor het Songfestival. En dan in 1991, dan beleeft hij zijn grote doorbraak met zijn 3e single. Dat nummer is geschreven door John Eubank. Ja, die ken jij ongetwijfeld nog van al die ontelbare hits die hij geschreven heeft voor Marco Borsato. En dit werd een nummer 1 hit. En dat was natuurlijk een prachtige kans, omdat hij hiermee Nederland definitief veroverd heeft. Hij heeft het ook ooit in het Engels opgenomen en dat werd een bescheiden hit in Zuid-Afrika. Maar uiteraard hier bij Radio Noordzee, van onze Radio Noordzeester deze week, in het Nederlands, kon ik maar even bij je zijn.
0: De Radio Noordzee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John West en

Olivia. En na eerder uitverkochte clubtours van Benner besluiten de mannen het theater in te gaan. Tussen twee maten heet de show. Vond ik zelf een heel leuk bedachte titel. Oktober dan starten ze. Hier hoorde je ze, samen met Olivia. En in het volgende uur muziek om Oranje een hart onder de riem te steken. Hè. Dat is altijd goed natuurlijk. En nieuwe link van Marleen en een verzoekplaat. Dus wil jij iets horen? Laat het me weten. Straks ga ik je helemaal uitleggen hoe je een berichtje kunt sturen hier in de studio. Maar eerst, hoe dan ook, van Maxime en Babette.

nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, decembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Win een gratis Recycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op recycleforbedrijven.nl.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
12: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Britse premier Starmer is afgetreden. Hij maakte het bekend bij zijn ambtswoning in Downing Street en kreeg applaus van zijn staf. Starmer lag onder vuur om zijn ambassadeur Mandelson, die banden had met Epstein. Hij is 2 jaar premier geweest voor de Labour-partij en zei dat het land en de economie

0: steun is in de Tweede Kamer. Ongeveer de helft van de scholen heeft nu geen volwaardige BIEB, maar elk kind moet toegang hebben tot boeken, waar het ook opgroeit, zegt D66. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer. En tot over het ANP-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met...

Uilen van Miss Montreal. Een goed begin van het tweede uur. Leuk dat je luistert naar Marleen op Radio Noordzee natuurlijk. Hey, even over dat WK. Hè. Er komt zo meteen, die leeuw die komt er zo meteen weer aan. Dan weet je al hoe laat het is. Ik weet niet hoe het met jou is, maar als jij hoe jij kijkt naar wedstrijden, of je dan ook echt nerveus bent, dat heb ik dus echt. Ik word er zo zenuwachtig van. Als straks het moment weer komt dat er penalties genomen moeten worden, ja, dat trek ik zo slecht. Dan loop ik dus gewoon weg. Of naar buiten, of in ieder geval naar de keuken. Iets dat ik niet kan horen. Ik stop mijn vingers in mijn oren. Want dat trek ik echt niet. Ik hoor graag van jou hoe jij kijkt naar het Nederlands elftal. Naar die wedstrijden. Soms dan zijn ze spannend. En soms dan, ja, dan zijn ze een beetje saai. Hoe dan ook, we gaan het allemaal merken. De tijd zal het leren. Nu even naar het paradijs van Frank Boeien.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Een groep mensen heeft zondagavond gedemonstreerd bij het theater waar Thijs Reumer met een voorstelling op het podium stond. De Telegraaf schrijft dat er mensen stonden die bordjes vasthielden met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Thijs werd in 2023 veroordeeld voor online misbruik van minderjarige meisjes. Vorige week werd bekend dat de acteur weer op de planken staat met de voorstelling Een vorm van eenzaamheid. Daarin reflecteert hij op zijn veroordeling en de periode daarna. De afgelopen dagen klonk van verschillende kanten kritiek op de voorstelling.

0: bij mij. Dan is het nu tijd voor...
1: De Link van Marleen.
0: Ja, we hebben, omdat het maandag is, natuurlijk ook weer een hele nieuwe Link van Marleen deze week. Ja, het zijn allemaal platen deze hele week die iets met elkaar te maken hebben. En vraag me niet hoe ik erop kwam. Maar ik wilde graag weten hoeveel nummers en of er nummers gemaakt zijn, überhaupt, die gaan over tranen. Die te maken hebben met tranen. En dat kan natuurlijk tranen van het lachen zijn, maar dat kan ook tranen van het huilen zijn. Ja, het is in ieder geval de bedoeling dat ze iets met tranen in de titel hebben of over tranen gaan. Nou, er zijn er aardig wat, hoor, moet ik zeggen. Een heleboel Nederlandstalige nummers die zouden in deze Link van Marleen passen. Nou, ik heb er natuurlijk weer een paar mooie uitgekozen. En te beginnen met, misschien kwam jij daar ook al meteen op, het nummer van Tino Martin. Want echte fans die weten natuurlijk al wat er nu komt, hè. Een nummer uit 2024. Hoeveel tranen moet ik huilen?
1: De Link van Marleen.

Markje, biertje, vrienden, Mark Floor en Snelle. Het is bijna 11:30 en dat betekent dat jij nog een paar minuten de tijd hebt om mij te laten weten wat jij zo meteen wil horen. Je gaat naar radionoordzee.nl. Daar zie je zo'n icoontje stuurbericht. Als je dat aanklikt, dan kom je eigenlijk via WhatsApp als vanzelf bij mij de studio binnen. Ja, ik heb een titel nodig of een artiest. Dat mag natuurlijk ook, hè. Dan kies ik voor je. Maar misschien wil je wel iets bijzonders aanvragen voor iemand die je even in het zonnetje wil zetten. Alles, alles kan. Je hebt nog een paar minuten de tijd, want zo meteen komt dat verzoekje eraan. Eerst deze van Rutschakot. En ze kondigt hem zelf aan.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.

groeten uit Maaiveld. Een mooie van Agda en de Munnik. Ik vroeg je net of je een verzoekje wilde aanvragen. Nou, dat is gelukkig massaal gedaan. En ik heb een hele leuke van Emma en Jan. Emma en Jan die hebben een zoontje van 6. Zij vertellen elke keer als zij naar hun werk moeten of samen ergens naartoe gaan, dan vraagt hij altijd aan ze: kan je niet nog even blijven? Ik hoor dan helemaal dat kinderstemmetje in mijn hoofd. Ik snap heel goed hoe moeilijk het dan is om de deur uit te gaan. En dat doet ze natuurlijk altijd denken aan het nummer van Douwe, Bob en Mo. Heeft natuurlijk een hele andere lading. Maar ik snap de connectie zeker. Dus deze is voor jullie: nog even blijven van Douwe, Bob en Mo.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

Koningssoldaat van Rob de Nijs. En het lunchprogramma komt al in zicht. Ik voel mijn maag al een beetje knorren. Het is bijna 12 uur. En tussen 12 en 1 hebben wij vanwege natuurlijk een nieuwe week ook weer gloednieuwe lunchpresentatoren. En dat zijn deze hele week John West en Lange Frans. Zij komen hier een mooie verhalen vertellen, jouw vragen beantwoorden die je nog kunt insturen via de website radionoordzee.nl en die beroemde WhatsApp-knop dus. En ze nemen natuurlijk hun favoriete Nederlandstalige muziek mee, hè? Dus blijf ook tijdens de lunch lekker bij Radio Noordzee. En tot morgen!

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Uh-oh. Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Fijne verjaardag. In Nederland vieren 100.000 kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Oh, ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In 2030 moeten in Nederland 2,5 miljoen huizen goed geïsoleerd zijn. Het tempo zit erin, maar er is nog een flinke versnelling nodig. Dat zegt woonminister Buchholz. Dat er steeds meer huizen geïsoleerd worden, haalt ze onder meer uit de ruime verdubbeling van het aantal subsidies die vorig jaar zijn aangevraagd voor energiebesparing. De Britse premier Starmer stopt. Hij zei dat hij zich gaat bezighouden met zijn belangrijkste werk als echtgenoot en vader. Zijn partij Labour verloor bij de laatste regionale verkiezingen. En ook lag Starmer al onder vuur omdat zijn ambassadeur in Amerika banden had met Epstein. En dat zou hij hebben geweten toen hij hem benoemde. Door het warme weer was het een druk weekend voor de ANWB. Die kreeg 10% meer pechgevallen dan normaal. Vooral kapotte accu's en banden. Voor de wegenwachten is het deze dagen topsport. Ook zij krijgen het advies om veel te drinken en goed te smeren. De ANWB verwacht de komende dagen ook nog extra drukte. En in Duitsland staat een man voor de rechter die ijzerdraad spande over een mountainbikepad in het bos. Hij is jager en vindt dat mountainbikers de wilde dieren verstoren. Maar justitie vindt het poging tot moord, ook al is er niemand gewond geraakt. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer. En tot over het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. John.

0: NRC Lunch. Samen met John West en Lange Frans.
1: Bluff op Radio Noordzee met Aan de Kust. En welkom bij de meest muzikale lunch. Met meer muziek dan Lange Frans aan woorden kan rappen in 1 minuut. Deze week lunchen wij, John West en Lange Frans, gezellig met jou mee. Dat doen we natuurlijk met de beste muziek van eigen bodem. Met straks Maan en Goldband. Maar nu eerst Sander Kwarte, de tapster uit Tijuana.

Maan en Goldband Stiekem, jongens. Hey, ik zou je eens iets vertellen over Gerard Joling en DJ Ma vanavond. Dat komt misschien wel vandaag wel goed uit, want ik zit steeds naast me te kijken. Daar zit een lege stoel, een lege kruk om letterlijk te zeggen. Want Lange Frans die is er nog steeds niet. Die zit vast in de lift. En dan vraag ik me af of die er vanavond bij gaat zijn. Dus vandaar dat we even het liedje gaan draaien. Maar vanavond van Gerard Joling.

0: We keren de zandloper om voor het tweede half uur van deze lunch. Blijf hier lekker hangen bij Radio Noordzee, want er staan nog veel meer fijne muziek voor je klaar. Wat dacht je van de volgende samenwerkingen? Suzanne Freek en Snelle en Leo Kleine en Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. Die krijg je niet zomaar gek.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door John West en Lange Frans.

0: Noordzee Lunch. Met John West en Lange Frans.
1: Leeuw Kleine en Samuel Welten en Amsterdamse zomer maak me nou niet gek. Het is erg leuk om de lunch deze week te presenteren bij Radio Noordzee. En dank voor de reacties via de website. Zo heeft Bart Vrieze een vraag, nou ja, of eigenlijk twee voor ons ingestuurd. Hij wil weten wat onze samenwerking zo magisch maakt en of dit een vriendschap voor het leven is. Nou, laat ik daar maar even antwoord op geven, want Frans die zit nog in de lift. Misschien zit hij mee te luisteren op zijn telefoon, maar wat maakt het zo magisch? Nou, ik denk eigenlijk dat wij een van de eerste waren die de samenwerking deden tussen, om het zo te noemen, de urban wereld en de Nederlandstalige volkse wereld. Dus een rapper en een Nederlandstalige artiest samen. Om het goed te zeggen, eigenlijk zijn wij degene die als eerste twee daar succes mee hebben geboekt. En daarna eigenlijk, ja, ik zeg altijd, een deel 2 is meestal slechter als een deel 1. Kijk maar naar de film Mission Impossible. Maar bij John Wessel Lange Frans was Blijven Mij de eerste. En Lekker Ding kwam als tweede. Die knalde er gewoon, ja, dik overheen. Dus het is echt wel inderdaad wat dat betreft een hele magische vriendschap. Het is ook voor het leven dat we buiten de muziek ook gewoon in het dagelijks leven vrienden zijn. En elkaar af en toe bellen en appen. Dus bij deze part, bedankt voor je vraag. Dit is trouwens Tino Martin. Zij weet het. De maan staat.

zomaar. Pa. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste lunch van de week. Ik vond het fijn dat je erbij was. Morgen zijn we er weer om je te trakteren op de beste muziek van eigen bodem. En dit is Yves Berendsen. Ik heb zin in jou.

nachten naar het droom gehad.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door...
6: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
6: Sneller!
7: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Literpakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox Soep en Zak ook 2 plus 3 gratis. En alle Ariel Pots Plus, Vloerbaar Plus en de Big One ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
5: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
7: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Eindhoven Airport heeft last van een storing en ligt plat. De storing is in de verkeerstoren en ze weten nog niet hoe lang het duurt. Vliegtuigen zijn uitgeweken naar Rotterdam Airport en vliegveld Wezen in Duitsland, meldt Omroep Brabant. Het regent schademeldingen na het onweer dit weekend. Vooral in het noorden, in de buurt van Assen en Groningen, hebben mensen schade, zeggen de verzekeraars. De meeste meldingen gaan over waterschade door lekkage. Nu de Britse premier Starmer is afgetreden, wil partijgenoot Andy Burnham van Labour hem opvolgen. Op X bedankt hij Starmer voor zijn leiderschap. Burnham was burgemeester van Manchester en is populair. Vorige week werd hij gekozen in het Britse parlement. Hij zat al in de kabinetten van Tony Blair en Gordon Brown. En de gemeente Den Haag gaat kijken hoe het

Ja, de enige jeugd van tegenwoordig die zich nog wel gedraagt, tenminste als we ze mogen geloven dan, zijn rustige jongens geworden inmiddels. Sterrenstof hoorde je bij Radio Noordzee op deze maandagmiddag, de 22e van juni. Bijzonder fijn dat je ook vandaag gekozen hebt voor de zender met 200% puur Hollands. Mijn naam is Luc, fijn dat je erbij bent. Ook op deze tropische maandag zijn de hits van Radio Noordzee lekker verkoelend. 200% puur Hollandse muziek onderweg. Aaron Blommaert zometeen met Zoe Levi, Tranen van Goud. En nu we langzaam richting juli gaan, dacht ik, ik draai zometeen Bert Herink even met Juli Juli. Leuk toch? Over de zomer gesproken. Ook Treintje Oosterhuis ga je horen, de nieuwste van Jeffrey Heesen. Kortom, blijf lekker bij Noordzee. Met nu Chris Cross.

dag in juni. Alvast een klein beetje vooruitblikken op de maand juli. Je hoorde Juli Juli van Bert Hering hier bij Radio Noordzee. Fijn dat je erbij bent. Deze man, over tropisch gesproken, was afgelopen weekend bij een snikhete editie van De Toppers. Hij zat daar in het publiek en heeft behoorlijk genoten. Niet alleen van de drank, ook van de muziek. Ik heb het over Jeffrey Heese. Hij was daar aanwezig en je hoort hem nu.

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
19: Dat gaan we vieren.
18: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
20: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZetaBever Bijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.

0: De zomerhit van dit jaar, tenminste, dat hoopt Justin de Wild wel, cheerio. Een uitdager op het gebied van zomerhit is Rutger van Barneveld. Zijn zwoele zomernachten hoor je zo meteen.
1: Radio Noordzee, Eendagsvlieg.
0: Yes, het is weer maandag en dat betekent dat ik een duik neem in de muzikale archieven van Radio Noordzee. In dit geval een verfrissende duik, hè, met deze temperaturen. Op zoek naar een muzikale Eendagsvlieg. Zo'n band of artiest of zangeres die wel ooit meerdere liedjes uitbracht, maar eigenlijk maar één echte hit scoorde. In dit geval gaan we terug naar het jaar 1975. Een jaar waarin we nog wel meededen aan het Eurovisie Songfestival. Afgelopen jaar waren we even afwezig. Ik ben heel benieuwd hoe dat komend jaar gaat. Nou, in 1975 waren we uiterst succesvol. Toen wonnen we namelijk dankzij de band die we eigenlijk alleen maar van deze hit kennen. Teach-in, zing maar mee, dingedang.
1: Radio Noordzee, Eendagsvlieg.

vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

dit blijft mooi, hè? Een echte nederklassieker. Paul de Leeuw, je hoorde Ik heb je lief bij Radio Noordzee op maandagmiddag. Verkoelende muziek op deze warme, warme eerste werkdag van de week. We zometeen de headlines uit het nieuws. En even kijken, ja, de printer heeft ook weer overuren gedraaid. Zometeen een kakelverse.

0: 30. Altijd laag.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
0: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
0: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
16: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Veel gedupeerden van het onweer afgelopen weekend hebben hun schade gemeld. De verzekeraars kregen veel meer meldingen dan anders, vooral van waterschade. En ze denken dat het nog verder oploopt. Assen en Groningen hebben het zwaarst gehad, daar komen de meeste meldingen vandaan. De opleiding Luchtvaart en Ruimtetechniek in Delft heeft groen licht voor hun plan om meer vrouwen te trekken. Ongeveer een derde van de studieplekken wordt gereserveerd voor vrouwen. Kan betekenen dat mannen afvallen. Maar het is voor het goede doel, zegt het College voor de Rechten van de Mens. In Spanje is een oud-minister veroordeeld voor fraude met mondkapjes. Hij streek commissie op in ruil voor contacten met leveranciers. De mondkapjes waren voor overheidsinstanties. Hij moet 24 jaar de cel in. Bij ons is de mondkapjeszaak rond Siewert van Linden nog niet klaar. Hij moet zijn winst terugbetalen en is in beroep gegaan. En wie dit weekend naar de TT in Assen gaat, mag een parasol of paraplu meenemen. Het is een van de hittemaatregelen die de organisatie neemt. Verder nemen ook zij de bekende acties die allerlei buitenactiviteiten nemen, zoals extra waterpunten. En er wordt ook gratis zonnebrand uitgedeeld. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot over het ANP-nieuws.
21: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

De man die weer steeds meer buiten komt, hoorde je bij Radio Noordzee met binnen. Het is Marco Borsato op deze broeierige, tropische maandagmiddag. De start van een nieuwe werkweek die behoorlijk warm gaat verlopen. Komende vrijdag kan het lokaal zo'n 35 graden gaan worden. En dan heb je waarschijnlijk al een lange plaknacht achter de rug. Want vergeet niet, donderdag of vrijdag spelen we met het Nederlands elftal nog tegen Tunesië. 1 uur 's nachts, dus dan moet je of de wekker voorzetten, of je moet hem lekker doorhalen. Nou, misschien net het warme weer een aantocht. Pak lekker die vrijdag vrij, kun je een beetje uitslapen en daarna heerlijk op het strand gaan zitten. Ja, toch? Nou, zover is het allemaal nog niet. Het is pas maandag en die maandag, werkdag, die vliegt voorbij met 200% puur Hollandse muziek. Fijn dat je erbij bent. Zometeen Monique Smit, Ik wil je helemaal. Ook een kakelverse shownieuws-update komt eraan. En eerst de comeback van Replay. Samen met Tino Martin is dit 1 dag bij Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Peter-Jan Rens is getroffen door een beroerte. Dat bevestigt zijn management aan Shownieuws. De presentator werd vorige week onwel tijdens het gitaarspelen en werd later wakker door een blaffende hond. Peter-Jan maakte zich eerst niet zo druk, maar collega en huisgenoot Johan Flemmix vertrouwde de situatie niet en besloot een ambulance te bellen. Peter-Jan werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij 5 dagen heeft gelegen. De presentator is nu gelukkig weer thuis en aan de betere hand. En Miss Montreal die treedt volgend jaar op met haar nieuwe theatertour, waarmee ze het 20-jarig bestaan van haar band viert. De voorstelling Miss Montreal 20 jaar onbeunig druk is te zien in theaters door heel Nederland en start in maart 2027. In een persbericht laat de Twentse zangeres weten dat ze er onbeunig veel zin in heeft. De kaartverkoop start woensdag. En tot slot, Orgel Joke die is klaar om naar het WK voetbal af te reizen voor een optreden rond een wedstrijd van het Nederlands elftal. Of de reis daadwerkelijk doorgaat, hoort de 77-jarige muzikante naar verwachting woensdag. Dat vertelt haar zoon Jeffrey Meijer aan het ANP.

0: SBS6. Radio Noordzee.
1: Ze lag te slapen.

Noordzee blijft het credo. Hazes is de basis. Je hoorde, zij geloofde in mij op de maandagmiddag van Noordzee. En mede omdat hij de basis blijft, gaan we hem ook in het zonnetje zetten. Volgende week dinsdag. Want zet het even in je agenda. Dinsdag 30 juni is voortaan de dag van het Nederlandstalige lied. Roepen we hier bij Radio Noordzee vanaf dit jaar uit, omdat we gewoon de Nederlandstalige muziek moeten vieren. En volgende week dinsdag is het gewoon de hele dag feest hier bij Radio Noordzee. We gaan de hele dag de allerbeste Nederlandstalige artiesten hier langs laten komen. En we organiseren zelfs een concert waar jij bij kunt zijn. Jazeker! Een exclusief evenement voor Radio Noordzee luisteraars van 4 tot 7 met live optredens van onder andere, let even op, Frans Duits, René Vroeger en de man van de zomerhit van dit jaar, Justin De Bild. Nou, daar wil je bij zijn. Ik hoor je denken, kan dat? Jazeker, heel makkelijk. Ga naar radionoordzee.nl. Laat weten dat jij erbij wil zijn tijdens dat exclusieve optreden op de dag van het Nederlandstalige lied. En misschien nodigen wij jou wel uit en ben jij erbij. radionoordzee.nl. Laat weten dat je erbij wil zijn en dan zien we je dit.

0: fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Ah, oh, nee hè. Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
7: Nou, tof jij even.
8: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Streekt. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

Radio Noordzee met Numidia. Je hoorde Ik Bleef Geloven. En je hoort af en toe, met name wat oudere artiesten zeggen, de jeugd van tegenwoordig die kan niet meer zingen. Alles wordt geautotuned. Alles is nep. Nou, misschien is dat in sommige gevallen ook zo. Maar af en toe komt er iemand bijna uit de hemel vallen. Vocaal, zou je kunnen zeggen. Want luister even naar Numidia, die onlangs te gast was hier live in de Radio Noordzee Middagshow. En hoe dat

Wat een kanon, hè? Ja, ongelooflijk. Mocht je het hele optreden willen zien, dat kan via radionoordzee.nl. Echt meer dan de moeite waard. En houd deze vrouw in de gaten. Deze mannen hebben heel weinig te bewijzen. Eind dit jaar staan ze weer in de Ziggo Dome. En dat gaat weer rammetje uitverkopen. Agda en de Munnik, je hoort ze nu bij Radio Noordzee. Het regent zonnestralen.

Amai zeg, schitterend. Een Vlaams-Nederlandse combinatie van het Nederlandse banner en de Vlaamse Olivia. Goed, ik zal het normaal doen. Wat blijft er nog over, hoorde je bij Radio Noordzee op maandagmiddag. Bijna 3 uur, zometeen hier de headlines uit het nieuws. En een verse shownieuws-update ook voor je onderweg. En uiteraard ook veel meer 200% puur Hollandse muziek. En nu een oproep van ene Huub van der Lubbe.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi, waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Oh-oh. Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Op Eindhoven Airport is de storing verholpen en kunnen de vluchten weer doorgaan. Afgelopen uren lag het vliegverkeer stil door een probleem in de luchtverkeerstoren. Daardoor moesten vliegtuigen uitwijken naar Rotterdam, Maastricht of het Duitse Wezen. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekend. Twee mannen moeten 14 en 16 jaar de cel in voor een dodelijke schietpartij in Den Haag, dik een jaar geleden. Dat is ongeveer wat het OM ook had geëist. De schietpartij ontstond tijdens een ribdeal. De twee wilden een kilo cocaïne van het slachtoffer stelen. Een van hen vluchtte naar Somalië, maar kwam later weer terug. In Frankrijk zijn dit weekend zeker 13 mensen verdronken, meldt een Franse omroep. Twee van hen waren minderjarig. Ze wilden vermoedelijk ontsnappen aan de extreme hitte toen het misging. In Frankrijk lopen de temperaturen op tot wel 42 graden. Daarom geldt er code rood en blijven scholen dicht. En vanwege de hitte gaan allerlei sportevenementen niet door. Zo is de halve marathon van Roosendaal dit weekend afgelast. En dat geldt ook voor de triathlon in Zeewolde en de wielertocht IJsselmeer Challenge. De singelloop in Woerden gaat vanavond wel door, maar de onderdelen waar kinderen aan meedoen weer niet. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Tony en Senna bij Noordzee, je hoorde, waar blijf je nou? TikTok, TikTok, TikTok. En inderdaad, de klok die tikt maar door. Zometeen is het al 4 uur. En dat betekent wel dat de allerleukste middagshow van Nederland op stapel staat. Wat een middag, onder leiding van René Verkerk. De ultieme vrolijke afsluiting van je werkdag. En laten we eens even polsen bij René. Wat er gaat gebeuren zometeen na 4 in de middagshow. René, goedemiddag.
3: Lucky, goedemiddag. Er is een nieuwe ster onderweg. Onwijs leuke vrouw. Ze heet Joy Davelaar. Oh. Ze heeft haar eerste officiële track gelanceerd. Ja, die moet natuurlijk de wereld ingeslingerd worden. En dat doet ze vanmiddag. Verder proberen we even te bellen met Russo en Mart Hoogkamer. Zij veroveren ook weer alle hitlijsten in het land. De raadsels met Menno. Kortom, één en al gezelligheid met de raam op een kiertje. Want ja, het is natuurlijk hartstikke warm, hè? Om 4 uur gaat het beginnen vanuit het huis van de Hollandse hits. Wat een middag op Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Peter-Jan Rens is getroffen door een beroerte. Dat bevestigt zijn management aan Shownieuws. De presentator werd vorige week onwel tijdens het gitaarspelen en werd later wakker door een blaffende hond. Peter-Jan maakte zich eerst niet zo druk, maar collega's

presentator is nu gelukkig weer thuis en aan de betere hand. En Miss Montreal die treedt volgend jaar op met haar nieuwe theatertour, waarmee ze het 20-jarig bestaan van haar band viert. De voorstelling Miss Montreal 20 jaar onbeunig druk is te zien in theaters door heel Nederland en start in maart 2027. In een persbericht laat de Twentse zangeres weten dat ze er onbeunig veel zin in heeft. De kaartverkoop start woensdag. En tot slot, Orgel Joke die is klaar om naar het WK voetbal af te reizen voor een optreden rond een wedstrijd van het Nederlands elftal. Of de reis daadwerkelijk doorgaat, wordt de 77-jarige muzikante naar verwachting woensdag. Dat vertelt haar zoon Jeffrey Meijer aan het ANP.

Prachtig, absolute klassieker van de mannen van Roenhaize. Je hoorde Auto Vliegtuig bij Radio Noordzee. Afgelopen jaar bestonden ze 40 jaar alweer. En als ik je een tip mag geven, ga die mannen een keer live zien. Want in 40 jaar is het de beste er nog lang niet vanaf. Altijd een geweldig feestje met de Limburgers van Roenhaize. Dit is Radio Noordzee, maandagmiddag. Zometeen Hanna, May en Maxime. En ik vertel je hoe jij gratis bij een live optreden van onder andere Justin de Wild en René Vroger kunt zijn. Hoe dat zit, hoor je zometeen. Net als Russo en Emma Heesters. En dit zijn Sven Versteeg en Lange

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op Renew.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.

Abel en onderweg bij Radio Noordzee. En binnenkort is de zanger van Abel, Joris, bij ons te gast om een hele week lang de Noordzee Lunch te presenteren. Zorg dat je dat niet mist. En over dingen die je niet wil missen gesproken, volgende week dinsdag op 30 juni organiseren wij bij Radio Noordzee de Dag van het Nederlandstalige Lied. De hele dag zetten wij de Nederlandse muziek in het zonnetje en we organiseren een privéconcert met onder andere live op het podium René Vroger en Justin de Wild. Het mooie is, jij kunt erbij zijn. Meld jezelf en je vrienden nu aan via radionoordzee.nl en we zien je volgende week hier live bij Radio Noordzee. Hey, zou gezellig zijn toch? Ja!

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd krit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Robert van Emert, Radio Noordzee. Je hoorde Mona Lisa en zometeen drie mannen bij Radio Noordzee die ook in een museum thuis horen. Nou ja, Kobus dan qua leeftijd en René en Jonathan qua kunsten. De mannen van de middagshow hoor je zometeen na 4 uur. Wat een middag met René Verkerk aan het roer van het Radio Noordzee-schip met de vrolijkste afsluiting van je werkdag. Veel plezier met de mannen zometeen. Ik spreek je morgen weer. Tot dan.
2: Af en toe slaap je hier.

0: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staaloutlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
7: De prijs

0: 30. Altijd laag. De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Door de hitte stappen veel scholen de komende dagen over op een tropenrooster. Dat betekent vaak kortere lesdagen, meer pauzes en extra verkoeling. Ook oudere organisaties slaan alarm. Zij roepen mensen op om extra om te kijken naar ouderen, omdat de hoge temperaturen voor hen gevaarlijk kunnen zijn. In verband met een ernstige zedenzaak heeft de politie in Eindhoven 5 verdachten opgepakt. Ze werden vanmorgen met veel tamtam van hun bed gelicht, onder meer in Veldhoven. De zedenzaak was half maart. Het slachtoffer was een jonge vrouw. Meer wil de politie er niet over kwijt. Zaterdag is het Nationale Veteranendag in Den Haag en ook daar worden maatregelen genomen tegen de hitte. Op een paar extra punten wordt water uitgedeeld en op het Malieveld komen extra schaduwdoeken te hangen en plekken waar je je kunt insmeren met zonnebrand. Publiek op de tribunes krijgt een zonnehoed. En een primeur voor Oranje donderdag in het laatste groepsduel tegen Tunesië. De wedstrijd wordt gefloten door een vrouw en dat is voor het eerst voor het Nederlands elftal op een WK. De FIFA heeft voor de wedstrijd de Mexicaanse Katia Garcia uitgekozen. Het is voor haar de eerste keer dat ze op een WK in actie komt. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee, verkeer.
4: In totaal 33 files en de drie met de grootste vertraging of de langste vertraging staan op de A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht bijna een uur door een ongeluk. De andere kant op diezelfde weg voor Schravendeel een half uur vertraging. En de A58 Tilburg-Breda voor Tilburg Centrum-West een vertraging van een half uur.
2: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu René Verkerk.
5: Radio Noordzee.
6: Let op.

0: Renéetje Schuurmans, Radio Noordzee. En als ik haar zie, in de middagshow, maandag jongens, de mouwen weer lekker opgestroopt. Hè? Nou, nog warm buiten mijn hoofd,
1: niet? Ja, het is behoorlijk, lekker weer temperatuurtje.
0: Ja, je korte broek aan, of niet?
1: Ja, korte broek aan. Ja,
0: als je het nu niet kan doen, dan kan het nooit, hè, natuurlijk.
1: Nee, inderdaad. Nee.
0: Kobus, jij moet nog even peilen. Je hebt gisteren op Vaderdag, denk ik, even de bel eruit gehaald.
2: Stond weer een touringcar voor de deur.
0: Een touringcar met al die kinderen die je nooit hebt aangenomen, natuurlijk. Hè, ja, niet hebt erkend. Het is altijd een lastige dag voor Kobus en natuurlijk Vaderdag. Ik kreeg, ja, ik vond het heel bijzonder, maar ik kreeg met Vaderdag dus een gitaar cadeau.
1: Gitaar?
0: Ja. Mijn ding is, ik speel natuurlijk helemaal geen gitaar. Nee, maar ik kreeg een gitaar. Maar de moeder van mijn kind had tegen haar gezegd: surprise!

0: in Schotland.
1: Lang.
0: Dat wel rustig zijn, denk ik. We hebben Jacco Zilver weer ingevlogen.
2: Ja, mag weer niks kosten.
1: Nee, de eeuwige stagiair.
0: Ik moet zeggen, het was ons zo goed bevallen vorige week dat we hem nog eens voor een maandag hebben gevraagd.
3: Oh, gezellig.
0: Hey, maar er komen dus nog meer bloedhete en zonnige dagen aan natuurlijk met recordtemperaturen. 7, 38 graden volgende week vrijdag.
1: Zo.
0: Nou, we zijn wel jarig, of niet?
3: Nou.
1: Ik heb wel het gevoel dat het begint te wennen, de temperatuur.
0: Het gaat weer, uiteindelijk wendt altijd alles wel op den duur. Wonen aan de spoorlijn ook. Het wendt. De temperatuur gaat wennen.
3: Het wenst behalve een wens.
0: Maar weet je wat het is? Ik zat vanmorgen even in de krant te lezen. De hittestress voert vooral jonge, goed getrainde mannen. Zeg maar Kobus.
2: Wij dus niet.
0: Kobus en ik, wij zijn goed getraind. Ja, die zijn dus steeds de klos met dit mooie weer op de een of andere manier. Met andere woorden, de bierbuiken winnen.
2: Oh, kijk.
0: Het is altijd goed. De ongetrainde bankzitters met koud bier in de schaduw... die hebben gewoon mazzel met deze hoge temperatuur. Dus, Hey, Menno.
3: Ja.
0: Ben je zover?
3: Ja, ik ben zover.
0: Jij was vrijdag natuurlijk, heb je ons ook weer laten barsten. Jij weer een soort van slipperdag opgenomen. Maar je bent opgeladen om de strijd weer aan te gaan... om
3: uiteraard.
0: Maar heel voorzichtig naar de slachtbank getild te worden.
3: Ja. Oh jee.
0: Ja.
3: Uh-oh.
0: Ja.
3: Oh.
0: Hè?

0: het land al even vallen, Schotland. Ja. De supporters van Schotland hebben op het WK 2026... een wel heel bijzondere manier, op een heel bijzondere manier van zich laten horen.
1: Ja.
0: Ze hebben er namelijk hoogstpersoonlijk zelf voor gezorgd... dat in speelstad Boston het bier zo goed als op is.
1: Ja.
0: Dat is een knappe prestatie.
1: Zo, hey.
0: Dat is goed, hè? Ja.
1: Dan kun je zuipen, zeg.
0: Maar sowieso hebben die gasten de harten van het wereldwijde tv-publiek veroverd. Het volkslied voor het duel met Haiti voor het weekend was echt een prachtige... emotioneel moment. Heb je dat gezien?
1: Nee.
0: Heb je wel naar Oranje gekeken?
1: Ik heb wel naar Oranje gekeken.
0: Oké, vond je het mooi of niet?
1: Ja, de Zweedse mannen vond ik wel mooi.
0: De Zweedse mannen vond je vooral wel mooi.
1: Ja.
0: Maar. Ze waren ook, zeg maar, tijdens dat duel met Haiti... waren ze de hele wedstrijd luidruchtig. Ze waren vrolijk, allemaal mooi uitgedost. Soms zelfs met een doedelzak.
1: Oh ja?
0: Dat is mooi, hè?
1: Had hij aan, of...
0: Ja, een beetje spelen op de doedelzak.
1: Dat we de sluiter krijgen.
0: Menno, wanneer neem je binnen je bedrijf een doedelzakspeler aan?
1: Wanneer neem je een doedelzakspeler aan? Als je gaat zeilen? Nee. Doedelzak.
0: Wanneer neem je een doedelzakspeler aan?
1: Doedelzakspeler. Ja. Als er iemand op... Op het fluitje moet blazen of zo.
0: Nee. Ik zou het rustig opgeven als jou was.
1: Ja, ik denk het ook, ja.
0: Als er geen schot meer in de zaak zit. Hey, luister maar lief. 7 op de 10 Nederlanders vindt dat barbecuen een traditie is... die eigenlijk nooit verloren mag gaan. Zijn we het er een beetje mee eens?
1: Ja, gaat ook nooit verloren, hoor, denk ik.
0: Gemiddeld wordt er 10 keer per jaar gebarbecued. Zowel thuis met het gezin als op bezoek bij vrienden en familie.
1: Oké.
0: Even het populairste is?
1: Nou?
0: Ribbetjes en steak op het rooster.
1: Oh ja, dat is wel heel lekker.
0: Ribbetjes en steak. Lekker steekje, eerlijk.
2: Ja. Ik dacht hamburgers, leek mij. Maar,
0: ja, ik dacht worstjes ook. Dacht
1: worstjes, ja. Worstjes, maar die duren vrij lang, worstjes. Ja.
0: Ribbetjes en steak.
1: Ja.
0: Menno, hoe wordt vlees bij de slager gecontroleerd eigenlijk? Voordat het op de barbecue wordt neergelegd.
1: Oh god.
0: Dus hoe wordt het gecontroleerd bij de slager? Hoe doen ze dat?
1: Ze knijpen er even in.
0: Nee. Ja, als het vlees dan gilt, is het niet goed.
1: Hoe wordt het gekeurd? Oh god. Ja. Ik weet het niet. Nee.
0: Met een steekproef.
1: Oh.

0: verse Hollandse hitflits. Die is van Gerard Joling, die natuurlijk het afgelopen weekend ook nog even flink aan de bak moest komen.
1: Ja, ik denk dat, Jan en Gerard en René en Jeroen dat die heerlijk uitgeslapen hebben vandaag. Want ja. het was nogal aanpouten voor de mannen.
0: Niet normaal, hè?
1: Het was erg warm, heb ik begrepen, van sommige mensen. Het sfeertje is altijd goed natuurlijk bij de toppers in concert. En goed, je weet, elke dag bel ik altijd een willekeurig iemand in ons land om te vragen hoe het ermee gaat. Ik dacht, concert van de toppers, laat ik eens even iemand bellen met een toepasselijke naam.
0: Oké. Okay.
2: Kobus belt je zomaar even op.
3: Hallo, Topper.
1: Goedemiddag, spreek ik met meneer Topper.
3: Ja, zeg het maar.
1: Ja, goeiedag, met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
3: Goeiedag.
1: Goeiedag. Zou ik u een korte vraag mogen stellen?
3: Dat mag.
1: Hoe gaat het met u?
3: Ja, het gaat lekker, het gaat lekker.
1: En van waar moet u lachen?
3: Ja, je kan beter lachen als huilen, toch of niet?
1: Dat is ook zo. Maar het gaat allemaal goed, zegt u.
3: Ja, het gaat lekker.
1: Helemaal niks waarvan u zegt, nou, dat of dat zou eigenlijk nog wel iets beter kunnen.
3: Ja, er zijn altijd dingen, hè. Als alles goed gaat, wordt het ook saai, zeggen ze dan, hè.
1: Ja, maar wat zou er beter kunnen in het leven van meneer Topper?
3: Nou, een hitje scoren.
1: Een wat?
3: een dikke hit scoren, dat zou mooi zijn.
1: Maar een hit met als in een plaat, bedoelt u?
3: Ja.
1: U bent zanger?
3: Ja.
1: Oh, wat leuk zeg.
3: Ja.
1: En wat voor repertoire?
3: Nederlandstalig.
1: Oh, ja. Nou, u heeft uw naam ook wel mee dan.
3: Ja, mooi hè?
1: Ja, want dat is ook de reden dat ik vandaag met u bel. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En nu liggen na dit weekend Jeroen van der Boom, Gerard Joling, Jan Smit en René Vroger liggen aan de beademing. Want ja, die hebben natuurlijk het weekend de toppers gehad.
3: Ja, dus dan bel je Robin Topper.
1: Dus ik denk, bel even met een topper.
3: Ja.
1: En dan kom ik bij u terecht.
3: Hey, mooi hè?
1: Wat voor nummer heeft u gemaakt?
3: Nou, mijn laatste single, wat nu heel goed gaat, en waar ik nu de haringplaatje van heb, is Hollandse Nieuwe.
1: Hollandse Nieuwe, maar dat is uw laatste plaat?
3: Nee, laatste plaat is Kontje. Maar nu, dat is natuurlijk nu Hollandse Nieuwe tijd.
1: Ja.
3: Dus Hollandse Nieuwe.
1: Is dit hem?
3: Dit is hem, hè. En vers. Hey.
1: Ja! Hollandse Nieuwe. Oh, wat leuk zeg.
3: Mooi, hè?
1: Ja, dat is mooi. En dat moet een hit gaan worden.
3: Ja, ik heb het vorig jaar al goed gedaan. En nou, ik moet zeggen, nu aankomende tijd... ik heb het nu weer drukken met al die haringparties. Dat is super gaaf.
1: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Ik zal hier bij Radio Noordzee eens een visie uitgooien voor die Hollandse Nieuwe.
3: Ja, toch? Dat zou mooi zijn.
1: Ja. Mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
3: Zeker.
1: Ga ik die opsturen?
3: Het is goed.
1: Dag Topper.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John West en Lange Frans. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio
1: Noordzee. Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: 1 minuut over 4:30. Vanavond koelt het langzaam af. Vannacht komt de temperatuur uit tussen 11 graden in het noorden. Graadje of 17 in het zuiden. Morgen verloopt wederom volop zonnig. Temperaturen die uitkomen tussen 27 en 32 graden, mensen.
13: Radio Noordzee, verkeer.
12: 47 stuks. In totaal de 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Sint-Michiel-Gestel richting knooppunt Empel. Voor Empel op de hoofdrijbaan 25 minuten vertraging. Op diezelfde A2 dan vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Zaltbommel ook 25 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Zevenbergse Hoek een vertraging van een half uur.
14: Nou jongens, allemaal het allerbeste in die snikhete auto.
13: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
12: Met onze Kobus. Scholen stappen over op een tropenrooster, waardoor leerlingen kortere lesdagen en vaker pauze hebben. Ook oudere organisaties trekken aan de bel en roepen op ouderen goed in de gaten te houden. Voor hen is de hitte gevaarlijk. Door de warmte komen bij de dierenbescherming meer meldingen binnen over dieren in de problemen dan anders. Bijvoorbeeld over vee in de wei dat nergens kan schuilen. En bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt te maken te hebben met agressieve passagiers wanneer ze iemand moeten controleren. De FNV had een speciaal meldpunt geopend voor de beveiligers.
15: Ja, ik had even de piepknoppen, was ik even vergeten.
12: Kom, moet die ene nog even inhalen misschien?
15: Ja, kan deze nog even?
12: Ja. Ja.
15: De, en deze?
12: Ja. Ik ben moe.
15: Oh, ik ben moe.
12: We hebben weer helemaal bij.
15: Maar dat is toch maar dat agressief worden, dat is toch schering en inslag, niet alleen op Schiphol. Want ik heb het idee wel dat Heel veel mensen, zeg maar tegenwoordig, wat korter lontje
16: hebben. Ja, ja, ja, ja.
15: En nogal rap aanslaan op dingen, toch? Klopt. Of niet? Heb jij dat niet?
16: Nou, valt reuze mee.
15: Nee. Ja, want, althans vandaag.
16: Valt vandaag reuze mee.
15: Maar joh, jij hebt een café in Tiel.
17: Ja.
15: Heb jij het ook? Merk je dat mensen agressiever worden, of niet?
17: Nou ja, iets sneller gepikeerd misschien.
15: Ja?
17: Maar echt agressief niet.
15: Dat niet, nee. Maar jij perst er een mooie glimlach uit en iedereen is weer blij.
17: Ja, precies.
15: Ja, ja. Kom eens, wat viel jou nog meer op vandaag in al dat Hollandse nieuws?
16: Nou, misschien wel leuk om even naar het voetbal te kijken natuurlijk. Ja? Want we doen weer mee natuurlijk, want we hebben gewonnen.
15: Ja, zeker.
16: Maar ja, vanavond moeten die regerend wereldkampioen natuurlijk. En Messi vanavond, hij staat al op 3 doelpunten. Hij speelt vanavond met Argentinië, spelen ze tegen Oostenrijk. Dus om 7:00 is de aftrap. En Frankrijk, de andere kans hebben voor het WK, speelt vanavond om 11:00. En het leuk nieuws voor het Nederlands elftal, want de WK-wedstrijd van Nederland tegen Tunesië in de nacht van donderdag op vrijdag, die wordt gefloten door een vrouwelijke scheidsrechter. Toppunt van emancipatie. Een vrouw die naar mannen fluit eens een keer, is ook wel eens leuk. Dus de Mexicaanse Katia Carcias is aangewezen voor het laatste groepsduel van Oranje. En het is voor het eerst dat een vrouw een wedstrijd van het Nederlands elftal fluit op het WK.
15: En weet wat buitenspel is.
16: En ben je op buitenspel.
15: Dat is niet geheel onbelangrijk.
16: Dat is niet geheel onbelangrijk.
15: Heel veel vrouwen weten dat niet,
16: Koos. Klopt. En Orgel Joke is er ook klaar voor, het laat ze vandaag weten, om naar het WK af te reizen. Hè. Woensdag dan gaat eigenlijk de kogel door de kerk. Dan horen we of het echt doorgaat. Ze heeft al een setlist samengesteld voor het optreden.
15: Kogel door de kerk, Orgel.
16: Ja, dan gaat ze onder andere spelen Sweet Caroline, Take Me Home, Country Roads, Viva Hollandia, Oranje Jump en Narcotic, waar ze mee bekend geworden is natuurlijk.
15: Ja, ja, ja.
16: Ook het keyboard van Joke is opgehaald. Die wordt helemaal fel oranje gerapt.
15: Leuk.
16: En nou ja, eigenlijk het enige waar ze een beetje tegenop ziet is de reis. Maar de KLM heeft al aangeboden dat ze haar helemaal in de watten zullen.
15: Oh, upgrade is dus gelukt.
16: Ja, want we hadden natuurlijk van de week even aan de telefoon.
15: En toen zeiden we al, joh, je kunt gewoon business class plaatsen vragen. Er is geld genoeg bij de FIFA.
16: Ja.
15: En toen zei ze, nee, dat kan niet. Want dan moeten we krijgen gewone plekken. Maar we moeten, als we dat willen, moeten we dat allemaal zelf betalen. Maar het is dan toch, is dat met een beetje handje klap, is dat gelukt.
16: De KLM die is heel inschrikkelijk geweest.
15: Goed. Dat is toch keurig, jongens.
16: Ja.
15: De komers, dat was hem even, denk ik. Ga zo even met, probeer althans, even met Spanje te bellen.
16: Ja.
15: Daar zit op dit moment ergens op een strand Jeroen van der Boom.
16: Oh,
15: dat heeft hij toch ook weer.
16: Ja,
15: Palmboom. Dat heeft hij toch ook weer snel voor elkaar. Zo staat hij in de arena voor duizenden mensen. En zo zit hij weer op een strand ergens aan een kostaatje. Maar hij is jarig vandaag. Dus we gaan hem even
16: proberen
15: te feliciteren. Ja. Zo meteen. Ja, moet je wel een beetje gezellig kijken, want Jeroen, gezellige man, jarig. 54, denk ik. Dus dat we in ieder geval even

0: Roy Davelaert. Yes. Joy, leuk hè?
1: Gezellig
0: hè? Je was hier ooit een keer eerder, weet ik nog.
2: Ja.
0: Als gast was je hier toen bij.
1: Ja, dat klopt.
0: Als
1: gast. Ik kwam wel lekker buurten.
0: Wat dacht jij toen jij onderweg naar huis reed en hier vandaan ging?
1: Nooit meer. Nee, ik wilde heel graag weer terug. Ik vond het kei gezellig.
0: Ja, was leuk hè?
1: Ja, was leuk.
0: En nu heb je een hele goede reden om terug te zijn. Want
1: zeker.
0: Je hebt een leuke nieuwe track gemaakt. Ja. Waar we het zo meteen uitgebreid over gaan hebben. Sterker nog, je gaat er bij ons op de bühne ook zingen.
1: Yes.
0: Vanmiddag. Om ongeveer 17:50. Nou, hoe het ontstaan is en al je andere plannen, we willen je zo meteen met jouw goedkeuring echt van alles vragen. Is dat goed?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, oké. Kobus, ja, we riepen het al even. We gaan contact proberen te maken met España natuurlijk.
2: Ja, met Jeroen van der Boom, hè?
0: Van der Boom.
2: Ja.
0: Hoe oud is hij?
2: 54 is hij geworden.
0: Ik kan niet garanderen dat hij aanneemt, maar je kunt altijd even proberen natuurlijk.
2: Niet geschoten
0: is altijd mis. Zo is het. Voren.
3: Met Jeroen.
0: Nee, Jeroen van der Boom.
3: Jeroen van der Boom.
0: Radio Noordzee.
3: Hey, nee.
0: Ja, natuurlijk.

0: Speciaal voor onze vriend. Ja.
1: Ik denk, zal ik opnemen of zal ik niet opnemen?
0: Ja, je hebt er goed aan gedaan om op te nemen, Jeroen.
1: Was fijn. Ja? Wat lief dat jullie bellen, jongens. Wat leuk.
0: Je bent even wat uitrust in het buitenland, volgens mij, of niet?
1: Ik ben inderdaad in Spanje, ja. Ik ben even gelijk in het vliegtuig gestapt. En ik heb toevallig net heerlijk gevaren op de Middellandse Zee. Oh. En ik rijd nu aan de Costa del Sol.
0: Tingelingeling, heerlijk zeg hé.
1: Tingelingelingeling. Maar gewoon, je bent ook gelijk met je kont op de grond, hoor. Want onze koffer was hier aangekomen.
0: Nee.
1: Ik ga gewoon nu weer terug naar het vliegveld om een koffertje op te halen.
0: Nee.
1: Dus het is van de hoogtepunten uit 65.000 man in de arena.
0: Ja.
1: Komt je gewoon weer staan in je zwembroek met je koffer in het t-shirt van gisteren.
0: Oh, dat is altijd wel zo baal als die koffer er niet aankomt. Hè? Dat is, het heb je, oh.
1: Maar het blijft toch één van de grote ergernissen volgens mij.
0: Maar ja, weet je, joh, lach aan. We genieten verder wel van het leven. Hey, hoe was het in de arena het afgelopen weekend? Het was echt weer goed.
1: Ja, het was sensationeel. We hebben een geweldige editie gehad. Maar echt goed en het goed ontvangen. Mensen vonden het vernieuwend. Dat is ook leuk. We zijn ook blij met de komst van dat Mart Hoogkamer meedoet en Emma. En we hadden een heel mooi LED-toneel ontwisselen. En ja, we hadden natuurlijk met het Nederlands elftal voor. Dat was natuurlijk even wennen. Want we hebben natuurlijk best wel zitten zeuren eigenlijk van het feit dat wij eind juni pas gingen. Het was ook bloedheet. Dus ja. Ik hoop echt volgend jaar weer. Nou, dat gaan we ook doen. Gaan we weer naar mei.
0: Ja.
1: Naar onze vertrouwde data.
0: Ja.
1: Dat is voor alles beter.
0: Ja.
1: En dit jaar hebben we het gewoon geweldig gedaan. Ik moet wel grappig. Ik zat vorig artikel te lezen. Daar stond dan. Nou, het viel een beetje tegen voor ze. Want er zaten 64.000 mensen. En normaal 67.000.
0: Nee.
1: Toen dacht ik nou. Ik vond het goed.
0: Wat een azijnpisser zijn dat, joh. Dat is toch ook niet normaal?
1: Ja, nee. Maar dat is altijd zo. Weet je. Er zijn mensen die zeggen. Oh, nou, vanwege het warme weer en de WK bleven de mensen weg.
0: Nee,
1: dus dacht ik, ja, inderdaad iets van 62.000 en 63 nog wat.
0: Ja.
1: En normaal, we hebben er ook wel eens 68.000 gehad, ja.
0: Ja.
1: En dan roepen ze weer, het is veel te vol. Die jongens gaan alleen maar voor het geld.
0: Ja.
1: Dus er is altijd iets.
0: Ja.
1: En we hebben het ongelooflijk fijn gehad. En we hebben ongelooflijk genoten. En ik heb nog steeds energie. Ja, kijk, dat krijg ik natuurlijk wel te zien. Dat mensen zien mij natuurlijk enorm rennen. Dat is ook een beetje wat ik hou van een beetje actief optreden. En dat heb ik ook weer gedaan.
0: Jij weet, ik vind jou de allerbeste entertainer van Nederland. En ik had ook niet minder verwacht van je. Dus dat weet je toch. Heerlijk, man.
1: Maar dat is ook echt wat ik wil zijn.
0: Juist.
1: Het gaat tegenwoordig allemaal zo snel. Met een liedje, wel een liedje, hitje, geen hitje.
0: Ja.
1: Twee hitjes, drie hitjes, weer een hitje. Maar ik hoop zo dat die nieuwe generatie... Dat ze echt voor wat ga je doen dat half uur? Of wat ga je doen die 45 minuten?
0: Juist, ja.
1: Weet je wel, geef de mensen die voor je komen, ook als ze niet fan zijn, moeten ze na 20 minuten denken,
0: ja.
1: Fuck,
0: ja.
1: Dit was goed.
0: Altijd.
1: Dat moet. Ja, dat moet. Exact. Dat is wat het is.
0: Altijd 200%.
1: Liefst wel.
0: Juist.
1: Ja.
0: Zo.
1: En als het minder wordt... Stoppen ermee.
0: Jeroen, we kunnen nog uren verder praten. Ook, ja, wij moeten jou je vakantie weer gunnen. Uiteraard ook namens iedereen die hier zit. Jacco, Joy, Kobus. Allemaal gefeliciteerd. Maak er een ongelooflijk toffe avond van.
1: Dankjewel. Ik kom gauw kijken in die prachtige nieuwe studio van jullie.
0: Doe even. En welke zullen we doen? Jij mag kiezen. Eén van jezelf, maar dan bij voorkeur niet. Ik ben met kerst weer thuis. Die zou ik niet doen.
1: Ja, die had ik wel gehoopt. Maar als je dan toch bezig bent... Kijk, vanmorgen bij 538 waren ze weer helemaal gek geworden van één wereld. Dan zeiden ze al... Nou, dat is toch ongelooflijk dat dat liedje nog steeds anonu ergens over gaat. Over hoe het eigenlijk de wereld in elkaar zit. Maar ik zou dan toch kiezen voor dat nieuwe liedje wat ik net uit heb. Luchtballon.
0: Heerlijk.
1: Dat is een beetje luchtig. Hou het lekker luchtig.
0: I Will Survive.
1: En daar lijkt hij ook op. Of dromen zijn bedrogen. Het is bij elkaar gejat, jongen. Dat is niet normaal.
0: Maar
1: het komt uit een goed hart.
0: Het is een heerlijke tune. En met alle plezier en liefde gaan we die weer draaien vandaag, Jeroen.
1: Oké, jongens.
0: Ga je snel zien, vriend. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel. Doei.
2: Je hoort het in Wat een Middag.
3: Radio Noordzee.
4: Af en toe slaap je hier.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
12: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mee.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. 80% van de scholen hebben hun binnenklimaat niet op orde, waardoor het nu veel te warm wordt. Daarom stappen veel scholen over op het tropenrooster. Hoe dat eruit ziet, mogen ze zelf weten. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Ouderenorganisaties roepen op om buren en familieleden op leeftijd in de gaten te houden. En het is niet alleen puffen voor mensen. Bij de dierenbescherming krijgen ze meer meldingen binnen over dieren in nood. Over bijvoorbeeld vee dat in een wei staat zonder schaduwplekken, maar ook over vogels die onder zonnepanelen broeden, zoals kauwen. Door de warmte kruipen de jongen eerder hun nest uit dan de bedoeling is. In Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 dood in een auto gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vermoedelijk zijn de 2 zelf in de auto gaan zitten en door de hitte overleden. Hun moeder wist van niks. In Frankrijk geldt code rood vanwege de warmte. Het kan er wel 44 graden worden. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt tijdens de controles te maken te hebben met agressieve passagiers. Verder klagen ze over de hoge werkdruk en dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid. De beveiligers konden hun verhaal kwijt bij een speciaal meldpunt van de FNV. Het zijn zorgwekkende geluiden, zegt de bond. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat wolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Vanavond koelt het af, maar vanaf morgen lopen de temperaturen flink op. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
3: 42 files in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2. Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel. Door een ongeluk bijna 40 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda voor Hendrik Ido Ambacht. Bijna 3 kwartier. En de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. Een vertraging van bijna een half uur.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Ja, klopt.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
2: En hartslag inderdaad in de middagshow. Lekker, begin van de nieuwe week. We zijn allemaal weer hartstikke blij dat dat vreselijke lange weekend er weer op zit. Ja, je verveelt je dood in.
3: Oh, man.
2: Heerlijk, eindelijk, we kunnen weer wat doen. Ja, ik riep al even dat ze er was. Ze tapt bier sneller dan het geluid. Zingt de glazen hoogst persoonlijk aan diggelen. En overleefde de muzikale rollercoaster van de headliner. Het is Tiel Strots en de vrouw die bewijst dat je wel op twee plekken tegelijk kunt glanzen. Achter de bar en in de spotlights. En ze heeft meer bereik in haar stembanden dan de gemiddelde wifi-router. Met meer energie dan een dubbele espresso, kijk haar zitten en shinen. Joy Davila!
4: Ja, Joy! Dankjewel voor de aankondiging ook.
2: Tuurlijk, ja. Jij wel verdiend, hè? Je ziet ook zo mooi uit, een glitterpak heb je aan.
4: Ja, lekker, hè?
2: Vind ik mooi.
4: Dankjewel.
2: Hou er van. Joy, je hebt een eigen café, hè?
4: Yes, klopt.
2: Wat is de meest legendarische avond die jij ooit in dat café hebt meegemaakt?
4: EK. EK-wedstrijden.
2: 2 jaar geleden?
4: 2 jaar terug, ja.
2: Wat gebeurde er?
4: Ja, gewoon de sfeer op dat moment. En de wedstrijden waren net zo... Het was net schemerig buiten. Mm. En de wedstrijden waren precies goed. En qua publiek en iedereen ging helemaal uit zijn dak. En de fakkels en de confetti en dat.
2: Schoot alle kanten uit.
4: Als ik daar filmpjes van terugkrijg, geef ik nog steeds kippenvel.
2: En hoe gaat het dit jaar? Want we zitten natuurlijk qua tijd een beetje lastig. Maar tot nu toe, zeg maar.
4: Nou, perfect. Ja. Idem dito, ja, echt hoor. Je merkt wel dat mensen nog in moeten komen. En iedereen twijfelt nog een beetje van, goh, wat gaan we doen? Maar nee, iedereen staat er gewoon vol in het oranje. En we gaan ervoor met z'n allen.
2: Die twijfel zal wel weggenomen zijn na de wedstrijd van afgelopen
4: zaterdag. Ja, ik denk dat nu wel goed moet komen.
2: Wat denk jij? Hoe ver gaan we komen?
4: We gaan hem winnen, het hele WK.
2: We gaan hem winnen?
4: Ja, we gaan hem winnen. Oh. Oh, daar ben ik heilig van overtuigd.
2: Best thuis, maar als we dan niet winnen, kunnen we dan bij jou een klachtenformulier?
4: Nee, maar je mag wel een biertje komen halen.
2: Dat mag
4: om je verdriet weg te drinken.
2: Maar doe je dan ook donderdagavond gewoon na 1 blijf je lekker open?
4: Ja, tuurlijk. Oh, ja, zeker.
2: Oh, leuk.
4: Ja, alle wedstrijden zend ik uit. Ik wil het zelf net zo graag zien als de rest. Dus mij maakt het toch niet uit.
2: Wat een goede sfeer, man. Samenhorigheid.
4: Ja, dat is, ja.
2: Zeg, je bent kort geleden gekomen met een nieuwe tune. Te mooi om stil te staan, heet die. Een prachtige plaat. Wat is jouw allereerste herinnering van jouzelf met een microfoon in de hand? Wanneer vond dat plaats?
4: Mijn allereerste herinnering was dat ik echt toen 2 was, denk ik. Ik was op de bar van de kroeg van mijn ouders. Oh, Johnny.
2: Oh,
4: ja, dat was helemaal mijn plaat. En die zong ik altijd mee. Daar hebben we ook nog filmpjes van. Als ik dat dan terugzie, dan denk ik, ja, dat was echt mijn eerste moment.
2: Het was jouw allereerste live optreden ook.
4: Ja.
2: Oh, Johnny.
4: Ja.
2: Welke beginnersfout heb jij gemaakt waar je nu, zeg maar, keihard om lacht als je daar aan terugdenkt?
4: Oh, wat een vraag. Goeie vraag.
2: Ik ben mij al meermalen bij het NOS-journaal gevraagd.
4: Mondenspot. Ik denk, ik heb zoveel fouten gemaakt.
2: Noem eens een leuke waar je nu om lacht.
4: Ja, heel veel vallen. Ik moet gewoon echt opletten waar ik loop. Ik ben zo lomp als de pest. Dus ik loop over al die kabels heen en dan ga ik weer op mijn plaat.
2: Ja,
4: dat soort dingen.
5: En doorzingen.
4: Ja, nou, maar dat.
2: Een zangeres die op haar plaat valt is nooit leuk.

0: is Aaron Blommaert, Zoe Levi, de middagshow Radio Noordzee en Tranen van Goud. Joy Davelaar in het huis vandaag met haar prachtige, leuke nieuwe track. Te mooi om stil te staan, zometeen vanaf de bühne. Maar je bent met heel veel dingen bezig, zag ik. Joy, wat ga je voor Nijmegen betekenen? Want je hebt een belangrijke rol tijdens de Vierdaagse Feesten, zag ik.
1: Ja, nee, het is superleuk. We hebben voor de Nijmeegse Vierdaagse bestaat dit jaar 55 jaar.
0: Ja.
1: En daar hebben we een nummer voor gemaakt.
0: Wat moeten we daar ons bij voorstellen? Wat is het voor iets?
1: Ja, wat is dat voor iets? Dat is gewoon een feestknaller natuurlijk.
0: Oh!
1: Ja.
0: Even kijken, kunnen we een stukje... we kunnen even een stukje laten horen. Kijk, dit is hem even voor.

0: leuk.
1: En met wie heb je dat gedaan?
0: Ja, met heel veel. Met Rutger van Barneveld, Sieneke, Colin Boeven, Gerry van Kampen, Miss Maggie de Maxter, Benny Solo.
1: Zo.
0: We zijn echt met de hele club, met Linda van Omroep Gelderland.
1: Oh.
0: Dus echt heel leuk.
1: Dure productie, hè?
0: Ja. Dat valt allemaal best. Nee. We hebben echt zoveel leuke momenten met elkaar meegemaakt. Het was echt een feestje om dit te mogen doen.
1: Gaan jullie hem ook brengen op het Hertogplein in Nijmegen?
0: Jazeker.
1: Ja, oké. Welke avond?
0: De opening, als het goed is.
1: Oké, het wordt een gezellig plein dit jaar.
0: Ja, ik mag het hopen.
1: Want het is ook twee middagen het Radio Noordzeeplein. Dus,
0: ik heb het gehoord, ja.
1: Hey, maar even over Rutger.
0: Ja.
1: Dat is toch niet normaal, of wel?
0: Ja, dat is toch fantastisch.
1: Leg even uit, wat gebeurt er rondom Rutger van Barneveld?
0: Nou, als jij het snapt, snap ik het ook, maar ik vind het geweldig.
1: Het is hem toch ook zo van harte gegund?
0: Ja, zeker, 100%.
1: Denk je dat het een mooi moment is om hem weer even te doen, of niet?
0: Ja, zullen we hem even doen dan? Gezellig.
1: Ja, dan komen we.

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Vanavond koelt het langzaam af. Vannacht komt de temperatuur uit tussen 11 graden in het noorden, 17 graden in het zuiden van het land. Morgen verloopt wederom volop zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen 27 en 32 graden.
9: Radio Noordzee, verkeer.
10: Ja, 42 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Eindhoven-Utrecht voor de Empelbrug. Een half uur de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ippenburg. Door een vrachtwagen met pech ook een half uur vertraging. En de A4 vanuit Antwerpen naar Dinteloord voor Hoogerheide. Door een ongeluk een vertraging van bijna een half uur.
8: Nou kijk, dan even exact 5:30 in de middagshow.
9: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
10: Kobus. Bij het LAX zijn vorige week honderden klachten binnengekomen over de herexamens in veel te hete lokalen, waardoor leerlingen hun concentratie verloren. Scholen stappen vanwege de hitte de komende dagen over op een tropenrooster. Toen de scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe.
1: Oh.
10: Dat zei kinderarts Ilji bij de parlementaire enquêtecommissie. Cijfers heeft hij niet, maar de kans is levensgroot, vertelde hij. En kindermisbruikers kunnen niet meer vluchten over de grens. Dankzij nieuwe EU-regels gaat het hele landenblok pedohandboeken, grooming, deepfake en AI-beelden snoeihard aanpakken.
8: Ja, en zo hoort het ook, hè? Laten we eerlijk zijn.
10: Beetje laat.
8: Ja, pakkers. Maar ja, beter laat dan nooit zullen
10: we. Ja, dat is ook wel weer zo.
8: Dus daar moet natuurlijk wel wat gaan gebeuren. Kobus, er gebeurt een hoop in het land natuurlijk op dit moment. Wat is jou het meeste opgevallen vandaag?
10: Dat is vandaag alweer 21 jaar geleden dat Herman Bekin overleed.
8: Oh, van Waar is toch mijn caravan?
10: Waar is toch mijn caravan, inderdaad. Ja. En Tante Pietsie en Utrechtse cabaretier natuurlijk, legendarisch. We hebben in het verleden wel eens wat gedraaid. Vandaag ook 40 jaar geleden, dat misschien weet jij dat ook nog wel, dat doelpunt van Diego Maradona met de hand van God.
8: De hand van God, ja.
10: Ja, kun je die wedstrijd ook nog herinneren?
8: Nou ja, met name heb je dat natuurlijk duizenden keren later nog eens teruggezien. Hè, natuurlijk, hè. Dus dat weet iedereen nog wel.
10: Argentinië won toen de WK-kwartfinale van Engeland. Dankzij dat doelpunt dus met de hand. Nou, je had het al even over Jeroen van der Boom, die vandaag jarig is, maar is niet de enige. Henk Binnendijk van de EO, 92.
8: Ja.
10: Leo Driessen, komen we later nog op terug, is vandaag 71 geworden. En ook Diederik Jekel, dat is zo'n tech.
8: Zat in de coronatijd bij Boulevard vaak.
10: Bij Boulevard, inderdaad. Die is 52 geworden vandaag. Als ik Henk Krol was geweest, had ik ook de schrijver Nesquio gefeliciteerd. Maar goed, die is al 100 jaar dood. Dan nog wat slecht nieuws rondom Peter-Jan Rens. Want die heeft een beroerte gehad.
8: Oh?
10: Hij zakte vorige week ineens in elkaar tijdens het gitaarspelen en is vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.
8: Oh?
10: Hij zou afgelopen donderdag samen met zijn goede vriend Johan Flemmings op het evenement de Worstelshow in Den Bosch zou die optreden.
8: Ja.
10: Maar goed, hij was er niet, dus heel veel fans die begonnen al zoiets
8: te juichen. Maar,
10: ja, nee. Ze begonnen zich af te vragen, waar blijft hij? En terecht, want het bleek een ernstige oorzaak te hebben. Hij was thuis aan het pingelen op zijn gitaar toen hij plotseling onwel werd en buiten bewustzijn raakte. En door het geblaf van de hond kwam hij weer bij, zonder te beseffen hoe ernstig eigenlijk de situatie was.
8: Heftig.
10: Nou, Johan Flemmings, die Rens in huis heeft genomen vanwege een aantal financiële tegenslagen. Ja, want Rens die kan niet zo goed met geld omgaan.
8: Nee.
10: Die is vervolgens naar huis gegaan en die heeft de hulpdiensten ingeschakeld. Kort daarna werd Peter-Jan Rens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar heeft hij tot afgelopen vrijdag gelegen. Inmiddels is hij weer thuis.
8: Mm.
10: Hij is aan de beterende hand, maar hij moet wel herstellen en rust nemen. En daardoor zijn al zijn geplande optredens voor de komende periode afgelast.
8: Ik heb wel het idee dat Peter-Jan Rens Prins de laatste jaren in zijn leven weinig geluk heeft gehad, hè, met heel veel dingen. Hè, natuurlijk.
10: Dat kun je wel zeggen, ja. Ja, tja, ja, scheidingen, financiële tegenslagen.
8: Ja, dat dus, vooral. Om uiteindelijk met Johan Flemings samen te gaan wonen. Ja. Wij zullen alvast heel voorzichtig vragen of onze Joy klaar is voor zometeen. Te mooi om stil te staan, Joy. Ga je zometeen zingen. Jij hebt natuurlijk landelijke bekendheid verworven door jouw deelname aan het tv-programma The Headliner.
0: Ja, klopt.
8: Tijdens die auditie in 2025, februari was het, denk ik.
0: Ja, vorig jaar, ja.
8: Bracht jij een indrukwekkende vertolking van Zij gelooft in mij.
0: Yes.
8: Hoe was dat?
0: Ja, het was super vet.
8: Ja?
0: Ja, echt oprecht. Het was echt wel een magisch moment. Je leeft best wel in een bubbel op zo'n moment. Door die opnames. Maar als je daar eenmaal staat. En ik zat er gewoon helemaal lekker in. Ik weet het niet. Ik kan het niet anders uitleggen.
8: En
0: het was helemaal mijn moment.
8: Je hebt hier met deze deelname heb je eigenlijk hoogstpersoonlijk heb je op start gedrukt. Hè? Van oké, nu gaan we er serieus tegenaan met z'n allen, toch?
0: Ja, en dat was precies de bedoeling. Dus ik was echt heel blij.
8: Hey, wat was de allergrootste opoffering die je als beginnend artiest moest doen om je dromen een beetje na te jagen?
0: Ja, ik denk dat ik niet zo heel veel heb op moeten offeren. Ja, nu veel tijd in de kroeg.
8: Ja.
0: Maar ik denk dat mijn ouders voornamelijk heel veel hebben opgeofferd voor mij.
8: Zoals?
0: Tijd, werk, dat soort dingen. Die brachten me altijd overal nergens heen. En ik heb musicals gedaan vroeger, dus die hebben echt stijl op sprong van alles. En nog wat voor me gedaan, stad en land doorgereisd.
8: Ja.
0: Dus ik denk dat hun heel veel voor mij hebben opgeofferd.
8: Er komt de tijd dat het andersom is, hè?
0: Ja, precies.
8: Ja, daar ben jij voor hen.
0: Ja, nee, maar dat doe ik al, hè?
8: Leuk.
0: Ik ben al langzaam met in leven.
8: Hey, jouw nieuwe tune, Te Mooi Om Stil Te Staan. Hoe voelde het moment dat je die track voor de allereerste keer helemaal afhoorde?
0: Dat is bizar.
8: Ja?
0: Ja, dat is bizar. We zijn echt met z'n drieën naar dat moment aan toewerken, denk ik. En, want ik heb Lex Harters heeft me geschreven en Gallagher heeft hem geproduceerd.
8: Ja.
0: En de momenten in de studio alleen al, we voelden gewoon, oké, dit kan echt een banger worden. En we waren zo enthousiast. En als je dan voor het eerste eindresultaat hoort, nou dan ben je dus inderdaad te mooi om stil te staan, want dat lukt dus niet.
8: We gaan hem zo meteen op de radio lanceren. Is dat de eerste keer op de radio?
0: Ja.
8: Wow. Ja, en dan meteen live ook.
0: En meteen live ook.
8: Jongen.
0: Om er even druk op te zetten.
8: Oh. Voel je de druk op je schouders?
0: Nee, valt mee.
8: Zo meteen met Joy Davelaar. Over een minuut of 10.

0: Radio Noordzee, Klein Orkest. En over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Een beetje uit het leven gegrepen. Nou ja, komen ze.
1: 100 jaar is wel heel erg ruim.
0: Wij mogen blij zijn als we 8 uur al halen vanavond. Dat is een generatieding, denk ik, hè, natuurlijk. Hey, kijk nou even naar het Noordzee-podium. Ze shined. Ze heeft echt de mooiste glitterpak aangedaan, Joy, vandaag.
2: Ja, speciaal voor jullie, hè?
0: Echt, je ziet er prachtig uit, zoals het hoort. Als een echte showbiz mevrouw. Heerlijk om te zien.
2: Dankjewel.
0: Je gaat hem voor het eerst brengen op de radio. De track waar je net mee bent gekomen. Het moet lekker voelen om hem eindelijk te kunnen doen. De titel is Te Mooi Om Stil Te Staan. Handen op elkaar in het huis van de Hollandse hits. Voor de enige, de echte, de one.

0: Nee, die noemen. Ja, dat laatste, dat kan gewoon niet. Daar zou je levenslang voor moeten krijgen. Die uithaal, die was zo prachtig.
1: Dank je wel.
0: Wat een heerlijk nummer. Wat goed, zegt de mooie om stil te staan. Officieel gelanceerd op de radio. Joy Davila, wat een heerlijke tune is dit.
1: Dank je wel, liever. Dank je wel.
0: Ja, geweldig. Heerlijk. Wat was de mooiste reactie die je tot nu toe kreeg? Even los van die van ons uiteraard.
1: Ik denk de boodschap, dat de mensen de boodschap erachter heel mooi vonden.
0: Ja.
1: Dus het zelfverzekerde gedeelte. En ik durf ook echt weer te dansen op dit nummer. Dus dat is dat, denk ik.
0: Hij past je als een goed zittende jas. Hè?
1: Als een goed glitterjasje.
0: Ja, als een goed zittende glitterjas. Heerlijk. Ja, de titel zegt het al. Hè, maar wat is voor jou zeg maar het ultieme moment in het leven dat zo mooi is dat je er zo af en toe even bij stil moet staan?
1: Oeh, ik denk elk moment die je hebt met je familie, met je vrienden, met je naasten. Ja. En elk moment dat je gewoon gelachen hebt.
0: Oké. Okay. Nou, dat is eigenlijk wel een mooie boodschap.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja, we zijn heel blij met jouw track.
1: Dankjewel. Ik ben heel blij met jullie.
0: Ja, nee,
1: dankjewel
0: zeker.
1: Dat ik hier mocht zijn.
0: We gaan het met enige regelmaat gewoon draaien.
1: Dankjewel, toppers.
0: Daar kun je op rekenen. Blijf je nog even?
1: Tuurlijk blijf ik nog even.
0: Blijf nog even.

0: Dat zijn Hanna Mee en Bluff. Eventjes het stoeltje een klein tandje achterover met deze.
1: Lekker hoor.
0: Extreem.
1: Even gewoon even cool down.
0: Hoge temperatuur. Ja, dat is af en toe wel nodig natuurlijk.
1: Ja, wij helemaal.
0: Het is, ik ben niet meer bang op Radio Noordzee in de middagshow. Zometeen jouw kans om de prijzen weer te komen graaien. Tenminste, als je meedoet met de quiz uiteraard, de René de Popquiz. Zullen we zeggen 20 minuutjes, 30 minuutjes?
2: Ja,
0: klein half uurtje.
1: Ja, dat, absoluut. Ja,
0: prima. Als je dan meespeelt, leggen we jou één vraag voor. En met dat juiste antwoord maak je kans op de prijzen zometeen even naar zessen. En dit zijn Agda de

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Win een gratis Recycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op recycleforbedrijven.nl.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks. 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
18: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
19: Brussel-Zuid.
18: Hé, nu al?
17: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Het gaat zo warm worden dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Die gaat om 12 uur 's middags in. De waarschuwing geldt voor het midden en zuiden van het land, waar het 3 dagen achter elkaar 34 graden kan worden. Code oranje houdt in dat mensen sneller kunnen uitdrogen of oververhit raken. Honderden leerlingen klaagden afgelopen week over te hete lokalen tijdens de herexamens, laat het LAX weten. Vooral afgelopen vrijdag, wat in Nederland de heetste 19 juni ooit was. Door de hitte stappen scholen deze week over op een tropenrooster. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk, op hen moet extra gelet worden. Toen scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat denkt kinderarts Illy, die bij de parlementaire enquêtecommissie langskwam. Cijfers heeft hij niet, maar de kans is levensgroot, vertelde hij. Omdat scholen dichtgingen, hadden de kinderen geen veilige plek meer om naartoe te gaan. En kinderen die opgroeien in een gezin met armoede en andere problemen kosten meer aan zorg dan andere kinderen. Het RIVM heeft dat uitgerekend. Tot en met hun kleutertijd kosten ze €7.000 meer aan zorg. Dat heeft onder meer te maken met een ongezonde levensstijl, vindt het RIVM. Het is zomers met veel zon en 31 graden. In de nacht koelt het af naar 18 graden. Komende dagen wordt het steeds warmer met op vrijdag recordtemperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: In totaal nog 31 files. De 3 met de meeste vertraging komen we op dit moment nog tegen. Op de A2 Eindhoven-Utrecht voor de Empelbrug ruim een half uur. De A4 Antwerpen-Dinteloord voor de Hoger Heide door een ongeluk ook ruim een half uur. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom voor Hoger Heide een vertraging van ruim een half uur.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu

0: Mocht niet meer meezingen.
1: Dat is mooi dit, hè? Kid B met Martin van der Starre. Die gast die ook in de Golden Earring in de coverband.
0: Waanzinnige zanger. Hij maakte ook jingles.
1: Leuk man. In de zomer kan eigenlijk niet anders dan dat je die nodig hebt vandaag. Una Paloma Blanca, heel de zomer lang.
2: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
1: Zo jongens, de eerste werkdag van deze tropische week weer overleefd. We moeten nog even terugkijken naar afgelopen weekend natuurlijk, Kobus. Nederland heeft er namelijk weer een nieuwe wereldkampioen bij.
3: Ja, ik las zoiets. Ja,
1: de grootste neus ter wereld is gemeten bij Ted.

0: is, ik heb de foto gezien.
1: Ja, Ted. Ja. Laat ik het zo zeggen, als Ted niest, dan waait Friesland weg.
0: Ja.
1: Het zal me niet verbazen als Ted een eigen vermelding krijgt op Google Maps met zo'n neus. Hij is 74 jaar. Hij komt uit de Honselersdijk. Hij heeft met een neusoppervlakte van maar liefst 132,52 millimeter de grootste neus van Nederland.
2: Nou, dat is wat, hè? Dat blijft groeien ook, hè, je neus. Net als je oren en je voeten, dan blijft het gewoon doorgroeien. Deze man is natuurlijk aardig op leeftijd. Dus,
1: ja, op die leeftijd groeit er verder ook niks meer.
2: Nee, dat is ook het enige wat er groeit.
1: Als Ted verkouden is, hebben ze in Honselersdijk een extra rioolgemaal nodig om zeg maar de overstroming even op te vangen. Die Ted, ze hebben het wel voor elkaar. Zometeen de quiz over pak een beet 10 minuten. Kobus, kun jij al heel voorzichtig verklappen wie zeg maar de hoofdgast is in de quiz?
2: In de quiz. Nou, dat is Marco Borsato's nummer Dromen zijn bedrog. Ja? Maar dat heeft te maken met Leo Driessen.
1: Oh,
2: en die is jarig vandaag.
1: Hoe die link gelegd moet worden, dat hoor je zo meteen als we de quiz opstarten. En natuurlijk weer jouw kans op de prijzen.
3: Radio Noordzee, de Hollandse Hitflits. Gerard Joling.

0: Bob en Mo.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: En kan je niet nog even blijven? Kobus, ik zit al de hele tijd te denken, hoe ga jij die link leggen tussen Marco Borsato en de jarige Leo Driessen dus vannacht?
2: Nou, ik wist dat ook niet, maar kwam er onlangs achter dat Leo Driessen is natuurlijk sportverslaggever, dat sowieso, daar kennen we hem allemaal van. Maar hij is ook samen met Hank Korenneef de schrijver van het nummer De meeste dromen zijn bedrog van Marco Borsato.
3: Oh, mooi weet je.
2: En omdat Leo vandaag jarig was, dachten we, nou, dan pakken we vandaag de plaats van Marco om daar een vraag uit te halen.
0: En los daarvan is het weer een leerzaam moment natuurlijk. Dit is een educatief radioprogramma. Een
2: stukje educatie kan geen kwaad.
0: Altijd fijn om even mee te pakken, zodat je niet het idee hebt dat het helemaal nergens over gaat. Juist 7 uur natuurlijk. Oké, dus jij hebt die plaats van Marco Borsato ter hand genomen.
2: Ja, heb ik een woord weggehaald en heb ik een belletje neergezet. Ja. Ik wil weten welk woord dat is.
0: Oké, laten we even luisteren.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
4: Jij kan de zon laten schijnen, want je loopt langs en er verdwijnen.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ik vond hem, er gaat iets verdwijnen, maar dan is denk ik even de vraag wat.
2: Is dat A, de mensen verdwijnen, B, de wolken verdwijnen, of C, ik sluit de gordijnen?
0: Oh, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Eén van de twee, A, B of C.
3: Moeilijk.
0: Jack, jij hebt als stagiair van de week een prima presentatie gegeven.
3: Ja.
0: Over hoe je zeg maar het beste een antwoord kan geven op deze quiz.
3: En het is niet zo heel moeilijk, hè. Je gaat naar radionoordzee.nl en je drukt gewoon op stuurbericht.
0: Oh. Oké,
3: dat is heel simpel. Ik heb me er helemaal niet verdiept.
0: Kinderlijk eenvoudig. Ja, dus inderdaad. Nou ja, Marco Borsato zit uit 1994. Daar komt de vraag dus uit. A, de meeste mensen verdwijnen. B, de wolken verdwijnen. Of C, ik sluit de gordijnen. Als jij ervoor zorgt dat binnen nu en 20 minuten het antwoord binnen is in die app dus, dan komt het allemaal goed, ook wat betreft de prijzen.
3: Ze komen al binnen.
0: Oh, kijk, perfect. Dat hebben we graag. De klomp voor aan je sleutelhanger en ook de Radio Noordzee koffiebeker, de mok van Mokkoning, zullen we alvast voor je reserveren. Daar wordt dus door de koning ook jouw eigen naam opgezet. Nou, hoe leuk is dat? A, B of C dus. En daar hebben we ook Kido van de Graaf. Wat zeg jij?
5: Ik zeg...

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
18: Hey, ben je er weer?
19: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
18: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
19: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
18: Ja, lekker.
20: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
21: Strikt. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
22: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Het is bijna 6:30. Vanavond koelt het langzaam af. Vannacht komt de temperatuur uit tussen 11 en 17 graden. 11 in het noorden, 17 in het zuiden. Morgen verloopt wederom volop zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen 27 en 32 graden.
24: Radio Noordzee, verkeer.
25: Er staan nog 14 files in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2. Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, bijna 30 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp door een ongeluk. Ruim 3 kwartier vertraging. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Malden door een auto met pech. Een vertraging van ruim 30 minuten.
23: Heb jij een mooie in huis gekomen of niet?
25: Oeh. Ja, okay. Nou, niet zo mooi als onze
24: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit. Oeh. Is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
19: Zo lekker om die
23: er
19: even uit te gooien.
23: Zo'n heerlijk mens ben jij
19: van even. Dankjewel, schat.
23: Ja, wij hebben jou al net even stiekem zitten bekijken toen je de vroege editie van Hart van Nederland deed.
19: Ja.
23: En toen hadden wij gasten in de studio en we hebben al een beetje op zitten scheppen. Toen hebben we naar het scherm geweest en toen zeiden we, kijk, daar zit onze vriendin.
0: Hey.
23: En wij hebben alvast even gezegd.
0: Ja,
23: ja, nou, niet en... om op te scheppen of zo, maar we willen.
0: Nee, maar dat klopt natuurlijk kwijt. Als een bus. Hè? Ja. Bovendien ben ik natuurlijk ook een van jullie qua Radio Noordzee.
23: Ja. Zeker.
0: Dus dan is het alleen maar gezellig om even aan te schuiven. Heerlijk. Zo vlak, nou ik wou zeggen vlak voor de late uitzending, maar dat is vanavond
23: weekend.
0: Zeker niet het geval. Nee. Nee, wij gaan vanavond pas, daar begin ik dan maar vast even mee, pas om 23:50.
23: Oh, laat het je.
0: Oh, ja, dat wordt even een zit. Maar we hebben wel een hele mooie uitzending hoor. Ik noem eventjes een paar dingetjes die, ja, die we gaan behandelen. Jullie kennen allemaal waarschijnlijk het verhaal van Insia wel. Dat meisje wat is ontvoerd hebben uit Nederland. Nou, zo zijn er natuurlijk meer gevallen bekend van mensen die na een scheiding, waarvan een van de ouders dus eigenlijk uit het buitenland komt, waarvan dat kind dan ontvoerd wordt eigenlijk. Ja. Hè? Nou, zo hebben wij ook vanavond een verhaal waarvan de moeder het kindje heeft meegenomen naar Oekraïne.
23: Oh.
0: Die vader is dat kindje gaan zoeken, samen met zijn familie. En die is, geloof het of niet, toevalligerwijs, terwijl hij in Oekraïne was, kwam hij oog in oog te staan met zijn kind.
23: Nee.
0: Ja, dat is. En we hebben zelfs beelden van wat daar allemaal is gebeurd. Het liep niet zo goed af. Want het zou een hereniging kunnen zijn, maar dat is niet gelukt.
23: Och, joh,
0: hij is zelfs in elkaar geslagen. Het is een grote toestand. Ja, het is een heel bijzonder verhaal, maar we duiken daar eens eventjes in.
23: Ja.
0: Tot zover het serieuze nieuws. Ja. Want we zijn hier wel ook om een beetje gezelligheid bij de mensen te brengen.
23: Het is altijd een mooie balans.
0: Het is een mooie balans. Als ik nou aan jullie vraag. Stel je. Ik weet niet of jullie kunnen. Begin nou al te lachen.
23: Ja,
0: stel je bent in nood in een zwembad. Hè? Je bent, het gaat allemaal even niet lekker qua zwemmen.
23: Ja.
0: Door wie wil je dan gered worden? Is dat Pamela Anderson? Is dat David Hasselhoff?
23: Ik zou het liefst door de badmeester gered worden.
0: De badmeester, ja, precies. Maar hoe moet. Nou ja, goed, nevermind.
23: Maakt niet uit hoe die. Nee, ja. Kijk, het liefste zou ik willen dat het iemand is als Kobus Bosga. Gespierde armen.
0: Ja, precies. Zo'n sterke.
23: Sterke kerel, weet je wel, dat.
0: Ja, ik snap het. Nou, er zijn in zwembaden toch wel ongeveer 80 bijna verdrinkingen per jaar. En er is nu wel iets heel goeds op verzonnen. Namelijk de zwemrobot. De badmeester is een robot.
23: Oh.
0: Ja, en ik ga verder niks verklappen. Want anders houden we geen kijker meer over natuurlijk om 11:30. Dus hoe dat nou precies zit en of dat de badmeesters à la Kobus overbodig maken, dat zie je vanavond.
23: Weet je wat ik ook wel eens hoor? Dat heel veel verdrinkingen bij met name jonge meisjes in zwembaden komt omdat ze dan het haar los hebben, lang haar. En dan zwemmen ze onder water langs zo'n
0: zo'n afzuigding.
23: Zo'n filter.
0: Oh, ja.
23: En dan zitten ze met het lange haar daarin.
0: Ja.
23: En het is toch verschrikkelijk.
0: Dat is afschuwelijk. Dat heb je in Nederland is dat volgens mij verboden. Want daar hebben we ook wel eens verhalen over gehad.
23: Ja.
0: Een nachtmerrie. Maar in buitenlandse buitenzwembaden.
23: Ja, kijk uit.
0: Ja, precies. Dan moet je dat altijd even checken. Heb ik ook met mijn dochter altijd goed gecheckt. Want je wilde natuurlijk niet dat haar daarin verstrikt raakt.
23: Nee.
0: Afschuwelijk.
23: Afschuwelijk, ja.
0: Dan nog in de serie Foutje Bedankt.
23: Ik vind het zo grappig. Ik bedoel wel lachen. Ik weet niet waar het heen gaat, maar ik vind het wel lachen.
0: Nee, nou ja, kijk. We hebben een tijd geleden zo'n vrachtwagen gehad die ook een binnendoorweggetje nam. En het liep helemaal niet goed af, want die vrachtwagen zakte door een soort houten brugdingetje.
23: Ja, ja.
0: Nou, zoiets hebben we nu weer aan de hand. Het is ongelofelijk. Ja, wat is daar nou gebeurd? En het gaat nu om een camper. Als je dat beeld ziet, dan denk je, hoe kan dit nou toch gebeuren, jongens? Dat is gewoon. Het ziet eruit als een fietspad, zou je dan misschien denken.
23: Ja.
0: Het is een fietspad.
23: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval, die camper die staat daar, kan niet meer terug, kan niet meer vooruit. Het is verschrikkelijk. Maar wij hebben daar uiteraard de beelden van.
23: We moeten wel even wachten nog maar.
0: Ja,
23: als ik dit allemaal hoor, is het meer dan het wachten waard.
0: Absoluut.
25: Dat heb je bijzonder mooie nagels.
0: Oh, dankjewel. Nou, het is wel jammer dat er nu net één is afgebroken.
23: Oh.
0: Maar aan deze deur trouwens van de week bleef ik haken. Zo, dat deed nog pijn ook. Maar dankjewel, dat is French manicure.
23: Ja. Een bedrijfsongeval?
0: Bedrijfsongeval.
23: Oh, oké. Okay. Dat zet maar gewoon op de rekening, Marleen. Dat is een klein nieuw nageltje. We zwaaien nu al even naar je. En als we zo meteen zeg maar weer van de parkeerplaats afrijden, langs het studiogebouw van Hart van Nederland, met je grote foto voor het raam, zwaaien we nog een keer.
0: Nou, dat is gezellig. Dankjewel.
23: Vanavond.

0: maken. Via de telefoon uiteraard.
1: Met Tim, goedenavond.
0: Hey Tim, met Radio Noordzee.
1: Hoi René, goedenavond.
0: Hey jongen, ga je lekker?
1: Jazeker, lekker vrijdag.
0: Heb je genoten van, mooi weer. Misschien wat overdreven van de tropische maandag is beter.
1: Nou ja, het is mij iets te warm allemaal.
0: Het is net niet te doen, hè?
1: Nee.
0: Maar gelukkig hebben we altijd het RIVM met nuttige tips.
1: Ja, zoals?
0: Drink water en zet het raam open.
1: Ja, vooral met deze temperatuur het raam open zetten.
0: Ja, we waren natuurlijk niet voornemens om in ons skipak voor de open haard te gaan zitten natuurlijk. Dus wat zouden we zonder het RIVM moeten, hè Tim?
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Nee, dan heeft het leven geen zin meer, jongen.
1: Nee, je zou het bijna gaan denken, hè?
0: Zeg, Kobus is vandaag de quizmaster en heeft een track uitgezet van Marco Borsato. De meeste dromen zijn bedrog, Kobus, zo is het toch, hè?
2: Ja, klopt. En daar hebben we een woord uitgehaald. Was die moeilijk?
1: Ik moest er wel even over nadenken.
2: Ook
0: ja,
2: dat wel.
0: Ja, oké. Laten we anders voor de zekerheid nog één keer de opgave laten horen, Tim. Kijk, dat is deze.
3: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
4: Jij kan de zon laten schijnen, want je loopt langs en de...
3: Noordzee, Neder Popquiz.
0: Ik zie Marleen al kijken van, oké, dit is echt wel heel makkelijk of zo, hè Marleen? Dit.
5: Ja, dit weet toch iedereen?
0: Ja, maar...
5: Of niet?
0: Ja, maar het kan ook zomaar op het puntje van je tong liggen. En dan denk ik,
5: wat, kom er net niet op. Ja, dat kan ook, inderdaad.
0: Maar ik denk dat Tim een heel eind gaat komen. Tim, wat is het juiste antwoord?
1: Het B, de wolken.
0: De wolken? Laten we voor.
3: Radio Noordzee,

0: je bent misschien wat overhit na deze tropische dag, maar dit heb je uitstekend tot een einde gebracht.
1: Ja, dat was ook de bedoeling, toch?
0: Precies. En dat levert jou nog wat moois op. Je krijgt de sleutelhanger met het klompje daaraan thuis. En ook nog de Radio Noordzee koffiebeker van Mok Koning. En de koning zet daarop jouw naam, Tim.
1: Nou, helemaal fijn. Top.
0: Veel plezier en een mooie avond, hè?
1: Yes, jullie ook, jongens.

0: Zo'n tropische maandag met Ferry de Lits en Shaq en Baco in Monaco. Afgelopen vrijdag waren ze hier om live te doen. Dat was een hele goede sfeer. Daarna ging Ferry naar de toppers in de Johan Cruijff Arena.
1: Oh, stond hij ook.
0: Ik vroeg mij nog even toen af, hè. Waarom hebben ze eigenlijk nooit Viva Cerveza van Ferry in een medley gedaan bij de toppers? Dat is ook een van de populairste feestplaten natuurlijk. Een beetje tropische sfeertje ook.
1: Ja, het was natuurlijk Summer is Magic als het thema.
0: Ja, maar ik geloof niet dat het gebeurd is, maar we zullen dat wel bij de familie Vroeger even voorleggen voor de volgende editie.
1: Oh ja.
0: Dat je een keer inkomt. Toch belangrijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Volgens mij is Minky er morgen weer. Dus Jacco, jongen, we hebben geen idee hoe we je moeten bedanken.
2: Een Twix.
0: Een Twix. Is
2: dat is genoeg.
0: Twix. Ik vind hem nog royaal betaald.
2: Dat is fantastisch.
0: Maar je hebt ons weer aan alle kanten heb je ons voorzien van steun. Dank daarvoor, gaan we nooit vergeten. En we doen graag weer een beroep op je als onze Jonathan weer een keer op vriendenweekend is. Maar dat zal wel heel lang duren, denk ik. De pijp aan Maarten geven.
3: Ja, dat dacht ik.

reacties op de beelden van een feestende Willem-Alexander en Maxima in de kleedkamers van Curaçao en Oranje. Koning Willem-Alexander sprak Oranje trots toe in de kleedkamer na de zegen. Dat heeft hij wel gedaan. Ja, Wout Weghorst dacht heel even dat de koning langskwam om hem te ridderen voor zijn invalbeurt. Hè? Ja. Zo is onze Wout wel. Wel even tegengevallen hebben voor hem. Hè? Zeg, wij melden ons uiteraard met heel veel plezier morgenmiddag weer om

0: je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus

0: gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Het wordt zo warm dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Het gebeurt wel vaker dat code oranje wordt afgegeven, maar voor hitte is dat zeldzaam. Vanaf woensdag kan het een paar dagen tussen de 33 en 36 graden worden. Het advies is om zo weinig mogelijk te doen en sporten maar helemaal uit je hoofd te zetten. In Raalte, Overijssel, is iemand om het leven gekomen toen een auto en een camperbusje tegen elkaar botsten. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks vertellen. Het is nog niet duidelijk of die in de camper of de auto zat. Het is de tweede dodelijke ongeluk in Raalte vandaag. Vanmorgen verongelukte een fietser. In het Overijsselse Borne is een agent gewond geraakt door een beet van een hond. De agent was daarvoor een melding toen het misging. Hij raakte zo erg gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. De hond is in beslag genomen. Er werd ook een voorbijganger gebeten. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. En de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis is overleden. Hij was 94. Davis, misschien niet een echt bekende naam, maar wel de grote man achter Rod Stewart, Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Hij werkte bij enkele grote platenmaatschappijen zoals Sony en Columbia. Davis won 5 Grammys. Vanavond is het tot middernacht 20 graden. Later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden. En tot het weekend wordt het steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John West en Lange Frans. De Radio Noordzee Lunch.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
9: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
13: Kan het ook sneller?
12: Ondernemers pakken meteen door...
13: Ik voel dat doorpakken niet.
12: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
13: Sneller!
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
18: doei doei
17: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: wat heb jij gedaan?
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: Pas je eindelijk het perfecte...

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. In de buurt van Brouwersdam bij Ouddorp is een Duitse toerist verdronken. De man, een surfer, werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hij kon niet meer gered worden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 2 weken geleden overleed bij Brouwersdam ook al een surfer. In Frankrijk is het nu zo warm dat de Franse premier morgen met alle ministers gaat overleggen wat de gevolgen zijn van de hittegolf en wat ze er tegen kunnen doen. Vandaag tikte de thermometer in Frankrijk een nieuw record aan voor juni. In veel plaatsen zoals Bordeaux werd het net geen 42 graden. En Lionel Messi is nu officieel de beste voetballer op een WK ooit, als je tenminste kijkt naar het aantal goals. Hij maakte zojuist nummer 17 in de wedstrijd tegen Oostenrijk en is daarmee topscorer aller tijden. Hij heeft er nu 1 meer gemaakt dan de Duitse spits Miroslav Klose. De wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk is overigens nog bezig. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden en later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden en later in het weekend wordt het alsmaar warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 30, altijd laag.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
14: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij...

0: vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: 1 ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
5: Win een gratis Recycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op recycleforbedrijven.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes, 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is een toerist verdronken. Het gaat om een Duitse man die bij de Brouwersdam aan het surfen was. Hij werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe het kwam dat hij verdronk. Twee weken geleden overleed daar ook al een surfer. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven, zodat ze bij een EU-overleg in Brussel kunnen zijn. Dat zou morgen gehouden worden. De EU wil met de Taliban praten over de terugkeer van vluchtelingen naar Afghanistan. Tot woede van mensenrechtenorganisaties, die vinden dat het land gevaarlijker is geworden sinds de Taliban aan de macht is. De stadions in de VS, Canada en Mexico zitten tijdens het WK haast vol. En dat is tegen alle verwachtingen in. Door de hoge ticketprijzen werd gedacht dat dat tegen zou gaan vallen. Maar tot nu toe hebben ruim 2 miljoen supporters op de tribunes gezeten. Hiermee is het WK op weg naar een toeschouwersrecord. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden. Uiteindelijk daalt het naar 18. Morgen wordt het 28 tot 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer, met woensdag code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Oranje fans opgelet,

0: Noordzee. 200% puur Holland. Radio
1: Noordzee. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: 30, altijd laag.
1: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
6: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
8: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
9: Oh-oh.
10: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
11: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
15: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. België heeft 5 leden van de Taliban toestemming gegeven om naar Brussel te komen. De Europese Unie wil met ze praten over afgewezen asielzoekers die terug moeten naar Afghanistan. Daar is kritiek op van onder meer Amnesty International. Dat waarschuwt dat het land nog altijd onveilig is en dat terugsturen van mensen een groot risico is. In het Brabantse Alphen is een zwemmer zwaar gewond geraakt bij een recreatieplas. Volgens Omroep Brabant zagen ooggetuigen hoe het misging toen de zwemmer in een ondiep deel van de natuurplas dook. Meerdere hulpverleners kwamen erop af, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het begint er nu toch steeds meer op te lijken dat het schaatsen tijdens de winterspelen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Tialf had zich daarvoor aangeboden omdat Frankrijk, waar de spelen zijn, geen goed ijsstadion heeft. Het IOC heeft Tialf nu goedgekeurd, maar neemt pas later een definitieve beslissing. En Argentinië is ook door naar de laatste 32 landen op het WK voetbal. De ploeg versloeg Oostenrijk met 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Hij heeft nu 18 keer gescoord op een WK. Geen enkele voetballer doet hem dat na. De Duitser Miroslav Klose kwam niet verder dan 16. Straks begint Frankrijk-Irak. De temperatuur daalt vannacht naar 18 graden, maar morgen krijgen we opnieuw tropisch weer met 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer. Woensdag code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
18: Vergeet je niet in te smeren.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
15: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 11 uur.
18: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. Drie mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de twee willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. En de Duitse oud-voetballer Miroslav Klose is zijn WK-record van meeste doelpunten kwijt aan Lionel Messi. En hij heeft de Argentijn daarmee gefeliciteerd. Het record stond al 12 jaar op naam van de Duitser die 16 keer scoorde. Messi heeft er nu 2 meer. Die pakte vanavond ook nog een ander WK-record, dat van meeste gemiste strafschoppen. Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
7: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts 99 euro aanbetaling.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
9: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
14: Fomar, voor de markt.
15: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.

0: 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend, dat wordt nog onderzocht. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. In de Canadese stad Montreal zijn 3 mensen overleden bij een schietpartij. Die gebeurde in de Joodse buurt van de stad. De schutter is een van de slachtoffers, net als een politieagent. Een andere agent raakte gewond. Het is niet bekend waarom de man het vuur opende in de Joodse wijk. Hij woonde er zelf ook. President Trump heeft NAVO-landen weer bedreigd. Hij zei dat Amerika misschien niet komt helpen als NAVO-landen hem niet helpen in Iran. Het gaat volgens de Amerikaanse president dan vooral om hulp bij kleine dingen. Maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump komt wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara volgende maand. En de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Irak is gewoon op tijd begonnen om 11 uur. Dat was nog even spannend, omdat er noodweer over het stadion trok een paar uur eerder. Daardoor ging het stadion later open voor het publiek. Er zouden ook nog regen- en onweersbuien overtrekken rond het begin van de wedstrijd, maar dat gebeurde niet. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. De Amerikaanse autoriteiten gaan een bijna botsing tussen 2 vliegtuigen onderzoeken. Het ging zaterdag bijna mis in Boston toen een vliegtuig wilde landen. De piloten zagen een ander toestel vertrekken vanaf een kruisende landingsbaan. Ze braken de landing af en vlogen een extra rondje, maar dat had nooit mogen gebeuren. Israël stopt niet met aanvallen in Libanon. Het leger zegt dat ze bedreigingen tegen hun mensen blijven neutraliseren en ze blijven de infrastructuur van terroristen vernietigen. Er lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. Premier Netanyahu zei dit weekend al dat zijn troepen in het zuiden van Libanon blijven, zolang als nodig is. En op het WK voetbal is het afgelopen uur niet meer gevoetbald bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. Er trok zwaar onweer over het stadion in Philadelphia. Op het WK wordt na elke klap onweer een half uur gewacht voor ze verder gaan en daar zit geen limiet aan. Op het WK voor clubs vorig jaar werd een keer 4 uur gewacht. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John West en Lange Frans. De Radio Noordzee Lunch.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen twee mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten twee mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen.